0: En dan het weer van Weer Online.
1: Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dan mannen griepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Als daar de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt het al, zegt ze. Door de hittegolf in juni zijn veel examens op het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Staatssecretaris Thiele wil die snel inhalen. Voor 1 augustus, maar nog liever voor het eind van volgende week. Ook wil ze regelen dat scholieren die een cijfer missen na de zomer gewoon met hun vervolgopleiding kunnen beginnen. De dubbele aardbeving in Venezuela van 1,5 week geleden heeft al aan meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. En Amerika heeft honderden drones onderschept bij WK-stadions. Alleen al in Miami zijn het er 130. Op wedstrijddagen is het luchtruim gesloten voor laagvliegend luchtverkeer in een groot gebied rond het stadion. Mensen die zich er niet aan houden, worden opgepakt door de FBI. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien er steeds meer babyboomers komen te overlijden. Iran heeft 2 raketten afgevuurd op commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren, melden Amerikaanse media. Een van de schepen is een olietanker. Er zijn geen slachtoffers gevallen of olie de zee ingelekt, wel is er brand uitgebroken op het schip. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door een regenbui was de lucht een dag later weer schoon en is de Congolese hoofdstad Kinshasa nu de meest vervuilde stad. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon nu net pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden, meldt Omroep Brabant. Zondag werden duizenden huishoudens uit voorzorg afgesloten. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die daar volgende week begint. Ze vreest dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet? Voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Die stuurde Portugal met 1-0 naar huis. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon aan het eind van de nacht pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt dat al, zegt ze. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Zij stuurden Portugal met 1-0 naar huis. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt, met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Twente FM Nieuws.
8: Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week stil. Er waren honderden kabels verwoest en die moesten één voor één worden hersteld. Dat was een hele klus die veel langer duurde dan gedacht. Sinds vanochtend rijden de treinen weer op schema. De KNVB maakt zich zorgen over vechtpartijen en mishandelingen in het amateurvoetbal. Vorig jaar waren er bijna 1200 zware tuchtzaken en dat zijn er meer dan in de jaren ervoor, meldt het AD. In een derde van de gevallen ging het om agressie tegen de scheidsrechter. In Frankrijk zijn twee mannen opgepakt die verdacht worden van brandstichting in de bossen in het zuiden. Een van hen zou 9 branden hebben aangestoken. In Zuid-Frankrijk zijn de branden intussen onder controle, maar vanwege de hittegolf en de aanhoudende droogte blijft het risico op branden daar groot. En op het WK voetbal heeft België Amerika met 4-1 uitgeschakeld. De Belgen namen zo sportief wraak voor de omstreden rode kaart van een Amerikaanse speler, waarover president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. In de kwartfinale speelt België tegen Spanje, dat Portugal van Cristiano Ronaldo met 1-0 naar huis stuurde. En dan nu het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP Nieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, doe je er 10 minuten langer over. En de M322 van Beneden-Leeuwen naar Nijmegen voor Ewijk 5 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Eindhoven hier op Twente FM. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is dinsdag vandaag, het is 7 juli. En vandaag op deze dag in 1990 won West-Duitsland het WK voetbal in Italië. 1990 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: En Spanje en België die gaan naar de WK-kwartfinales van de voetbals. Want België heeft afgelopen nacht die discutabele wedstrijd tegen de VS gewonnen. Met die, wel, het gedoe met die rode kaart. Het werd 4-1 voor België. En ook Spanje gaat door. Het werd 1-0 tegen de Portugezen. En in Glanenbrug heeft de wooncorporatie Domein 27 nieuwe gezinswoningen opgeleverd aan de Cornelis Houmanstraat en de Willem Bradersstraat. De oude woningen zijn gesloopt. En daarvoor in de plaats een gasloze huis met 3 slaapkamers. Gebouwd. Check het verhaal op 120.nl. In Almelo staat op de tweede plaats van de ranglijst met scholen als onveilige wegen of langs onveilige wegen. De fietsenbond vindt dat zorgelijk en die pleit voor een maximum snelheid rond de scholen om die bijvoorbeeld naar 30 km/u te zetten. En Hengelo kan het nascheiden van afval bij hoogbouw niet op 1 januari 2027 uitvoeren. Volgens het college is er geen afvalverwerker beschikbaar. Daarom blijft de huidige inzameling van PMD-afval voorlopig bestaan. En dat zijn die zakken aan de hekken. Dat ziet er altijd prachtig uit in Hengelo, hè? No. Ook het uitgebreid na te lezen op twentefm.nl, 120.nl. Vanochtend bewolkt, windkracht 4 of 5. Er zijn wel stapelwolken, af en toe wat zonneschijn.

0: Kenya Grace en Strangers.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 7 juli, vandaag deze dag in 2019. Het Nederlandse nationale vrouwenvoetbalteam onder leiding van Sarana Wiegmans, die verliest de WK-finale van de Verenigde Staten met 2-0. Het is al de vierde wereldtitel voor het team USA, dat zeer succesvol was in het damesvoetbal begin zero, zeg maar. Of wat is het? Gen Z. Nou ja, dat is. Nou ja, 2019 dus. WK-finale verloren door Nederland tegenover de VS vrouwenvoetbal. Dan 2011 in Enschede stort een groot deel van het in aanbouw zijnde dak van de Grolsvesten in. Het stadion van FC Twente, twee bouwvakkers komen erbij om het leven. 15 mensen raken gewond. Achteraf bleek dat de basisconstructie van het dak nog niet gereed was toen er werd gestart met de afbouw. En 2005 in Engeland, 7-7. Tijdens de ochtendspits wordt Londen opgeschrikt door 4 zware bomexplosies. 3 in metrotreinen en 1 aan boord van een dubbeldekkerbus. Er vallen 56 doden, inclusief de 4 daders. En naar schatting 700 gewonden, waarvan 22 ernstig. 2005 op deze dag de aanslagen in Londen in de ochtendspits. Dan 1998, onder leiding van Guus Hiddink, verliest Nederland de halve finale op het WK voetbal in Frankrijk van Brazilië. En dat gebeurde na strafschoppen. En 1990 wint West-Duitsland, voor de laatste keer dat West-Duitsland meedeed in Italië, de wereldtitel voor door Argentinië te verslaan in de finale van het WK voetbal. Dat gebeurde met 1-0. Duitsland wint, West-Duitsland in dit geval. Dan 1976, bij een grote bosbrand op de Veluwe, door aanhoudende hitte en droogte, gaat 400 hectare natuurgebied bij Terlet verloren. De zomer van 1976 is dan de droogste in de Nederlandse geschiedenis. In 1947, volgens een persbericht van de Amerikaanse luchtmacht, is in Roswell, New Mexico, een vliegende schotel geland. En 1917 op deze dag een opstand in Petrograd, ofwel Sint-Petersburg. Dat mislukt. En Vladimir Lenin vlucht naar Finland op deze dag in 1917. Dan de top 40. Die was gedateerd op deze dag 7 juli 1990. En de binnenkomers van die lijst als volgt: Mildred Douglas, One More Night, komt binnen op 39. Close to You van Maxi Priest is de binnenkomer op 33. En Blues House van B.B. Queen komt binnen op 32. Dan de hoogste nieuw binnenkomen, Damsky Killer op 27. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 30.

Lambadeiros samen met Bobby Brown en She Ain't Worth It. Uiteindelijk wordt het een dikke hit in Nederland, want het bereikt plek nummer 12 in de top 40. Er staat 8 weken in de lijst en kwam binnen op deze dag in 1990 als nieuwe binnenkomer op nummer 30. Dan de top 3. Op 3 Oops Up van Snap. Op 2 Dirty Cash, Adventures of Stevie V. En op 1 blijft staan What's a Woman van Vaya Con Dios. De nummer 1 van 7 juli 1990.

0: Het is Robert van Heem met een zandloopster hier op Twente FM 3 voor 7:30. Straks gaan wij schakelen met Gina. Daar speelt een team van het Canisius bij het volleybal met wereldteams, schoolteams. We gaan bellen met, was het nou Shanghai, geloof ik wel, hè? Ja, Shanglu is het, Shanglu. Straks met Edwin aan de lijn schakelen richting China. Jeroen Spiers gaat vertellen hoe je gelukkig kunt worden in Hengelo. En op zoek naar dingen die vroeger speelden. En we gaan het hebben met Monique Pluimers over Rick Pluimers die in de Tour zit. We gaan de Tour bespreken. En ook hoe het Rick vergaat, Rick Pluimers uit Enter, die meedoet met de Tour de France, die op dit moment gaande is in Frankrijk. En straks een streeknieuws.
1: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: Het is 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een speciale politieeenheid heeft een eind gemaakt aan een gijzeling in Tiel. Daar werd volgens Omroep Gelderland een man vastgehouden. Voor hoe lang en waarom is niet duidelijk. Er zijn 5 verdachten opgepakt. Opnieuw een grote sextortionzaak. Een man uit Zwijndrecht is opgepakt omdat hij meisjes om naaktfilmpjes zou hebben gevraagd, waar hij ze daarna mee chanteerde. Er zijn veel slachtoffers, maar hoeveel precies wil de politie niet zeggen. De stroomstoring gisteren in Tilburg was helemaal geen storing. Een fout in de meetapparatuur was de boosdoener. En daardoor leek het alsof het net overbelast raakte, waarop de beheerder besloot de elektriciteit er even af te halen.
0: Dankjewel, Frans. Rutger, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Koning Willem-Alexander viert ook zijn 60ste verjaardag niet in Twente. Gisteren werd bekend dat Koningsdag volgend jaar wordt gevierd in Lelystad. De afgelopen 45 jaar hebben koning Willem-Alexander en eerder toenmalig koningin Beatrix hun verjaardag nog nooit in Twente gehouden. Enschede deed vorig jaar wel een poging om de vorst naar de stad te halen, maar dat bleek te duur. nascheiding bij appartementen en flats in Hengelo kan niet eerder dan 1 januari 2027 worden ingevoerd. Dat meldt het gemeentebestuur. Er is voor volgend jaar namelijk nog geen afvalverwerker beschikbaar die het Hengeloze restafval met daarin de plastic verpakkingen kan nascheiden. Daardoor blijft de stad voorlopig aangewezen op de huidige inzameling. Inwoners van Hoogbouw moeten nu nog hun plastic afval aan haken langs de lantaarnpalen hangen. Maar dat zorgt voor veel overlast en illegale bijplaatsingen van niet-plastic afval. En een e-bike parkeren, opladen en op slot zetten in één handeling. Dat is het idee achter Lock & Load, een slim fietsenrek van de Enschedese start-up Refost. Deze week begint de eerste pilot op de Universiteit Twente. De ondernemers hopen dat het systeem ervoor zorgt dat meer mensen voor de e-bike kiezen. En dan het weer voor Twente. De dag begint bewolkt, maar vanaf de lunch gaan we vaker de zon zien bij 23 tot 25 graden. Morgen is het iets zonniger, bij ook een graad of 25.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Weinig te beleven. Het is eigenlijk een ruim baan in Twente. Dat is vakantietijd, zeg maar. Daar holt wie van. Hoest dan met de snelheidscontroles ook erg goed, want Flitsmeister.nl heeft nog niks kunnen constateren in de regio.

vandaag nog beter worden, hoor. Ja, het ziet er nou wat somber uit. Je denkt, is dit zomer? Ja, dit is zomer. Middag misschien wat zon. De temperatuur ligt vandaag, nou, dat is niet mis, rond de 26 graden. Straks gaan we schakelen met China naar Shangmu voor het WK scholenteams. Canisius doet mee. Even kijken hoe het gegaan is en hoeveel Babi Pangang zal gehad hebben. En Jeroen Spiers gaan we bellen. Je kunt op zoek naar geschiedenis in Hengelo. En ja, iemand heeft de mooiste foto gemaakt uit de regio. Dat is Gerrit en die gaan we bellen hoe dat precies zit met die mooie foto. En ook leuk, we gaan de moeder bellen van Rick Pluimers. Die rijdt namelijk door op dit moment. En ja, hoe is het? Een tour-update straks om 9:10 hier in de show. En straks een greep uit de verjaardagslijst. Wie zijn de jarigen onder andere vandaag op deze 7 juli? Naar Robbie Williams.

0: Robbie Williams, Supreme, hier op Twente FM. Ook leuke suggesties voor 6 op Parijs. En meteen naar 9 uur zijn nog vast welkom, hè. Via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, link icoontje.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst. Onder andere jaren vandaag. David Hoodoo. Ken je David Hoodoo nog? Nou, die was bouwvakker. En die deed mee met de Village People. Hij was zanger. Ja, hij was dus die bouwvakker. Hij wordt 76, David Hoodoo. Jeroen van Enkel is jarig, 65 geworden. Mark White van de Spin Doctors wordt 64. Vonda Shepard, zangeres uit de USA, wordt 63. En ook Henk Blok is jarig vandaag. Nieuwslezer wordt 58. En 86 vandaag, Ringo Starr.

0: Hij viel in herhaling, maar was wel leuk. Ringo Starr, Photograph, draaide we vanwege het feit dat Ringo Starr vandaag 86 geworden is. Hij was de drummer van de Beatles en dit was solo. Hij was begin jaren 70 een dikke hit in Nederland. Photograph, we zeggen gefeliciteerd. Het is bijna 7:50. En hoe laat is het in China? Erwin Elfrink, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim. Wij hebben net eigenlijk onze lunch op. Het is bij ons 7:50.
0: 7:50. Nou, wat was de lunch? Want ik moet het doen met een droog broodje hier en wat hagelslag. Niks mis mee trouwens, maar toch.
1: Nou, wij doen het hier met droge rijst en een klein beetje kip-achtige dingen.
0: Oké, ja, ik denk steeds aan Babi Pangang, maar dat hebben ze daar helemaal niet, hè?
1: Nee, dat kennen ze niet.
0: Zo is dat. Hé, hey, dat is Noah ook. Ja. Noah Kamphuis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Hallo, welkom, welkom.
2: Noah.
0: Ja, Noah.
2: Hey,
0: wat leuk jullie te spreken. Dat was, even kijken, vrijdag heb ik Erwin geloof ik al aan de lijn gehad. Jullie zijn daar voor het welbekende WK met scholenteams. Hoe gaat het tot op heden?
2: Ja, met ons team hebben we alle wedstrijden hebben echt knetterhard gestreden. Soms komt het resultaat wat we hadden gehoopt niet helemaal uit. Maar ik denk dat we met ons team echt allemaal groeien en per wedstrijd beter worden. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn met wat we hebben laten zien.
0: Ja, wat komt er dan niet uit? Ik bedoel, ik vind het al knap dat jullie er staan, laten we wel wezen.
2: Ja, vandaag winnen we de eerste set, winnen we met 25-23. De tweede set verlies je met 25-23 en de derde set met 15-10. Dus dat is gewoon heel zuur dat het net de verkeerde kant op valt. Dus die teleurstelling die is wel aanwezig, maar we hebben wel met z'n allen donders had geknokt.
0: Ja,
2: en dat is dan jammer dat dan de winst niet onze kant op valt.
0: Ja, waar staan we nu zeg maar op de ladder ten opzichte van de rest van de teams?
1: We spelen nog voor plek 21 tot 24.
0: Nou ja, waarom niet? Toch?
1: Van de 35 deelnemende teams.
0: Nou ja, dat is heel goed dat je dat ook nog even zegt. Dus dat valt best mee allemaal. Dus dat is best wel goed. Hey, welke teams steken er nou met kop en schouder bovenuit? Zijn die nou echt zo goed dan, zoveel beter? Of hoe moeten we dat dan zien op een of andere manier?
1: Ja, als je kijkt naar de Turkse selectie die hier loopt. Dat zijn echt hele lange meiden, brede meiden. En het Chinees Taipei, Taiwan, daar hebben we een eerste wedstrijd tegen gespeeld. Ja, die meiden trainen 36 uur in de week. Ja, dan is het niveau ook anders.
0: Ja, dat mag duidelijk zijn. Even kijken, laat ik zo zeggen, met hoeveel mensen zijn jullie daar? Even voor het beeld, voor de mensen die het gemist hebben. Jullie team bestaat uit met name mensen uit Tubbergen en ook Almelo, Canisius. Met hoeveel mensen zijn jullie daar?
1: Ja, we zijn met 12 speelsters uit de regio en 3 stafleden. En er loopt ook nog een jongensteam hier rond van Nederland. En dat zijn allemaal jongens uit Enschede. En die hebben ook 3 stafleden mee.
0: Oké. Hey, en spreken jullie...
1: En er loopt nog 2 scheidsrechters.
0: Ook nog? Oh, die neem je ook mee. Ja, dat wil je zelf doen. Goed zo. En heb je ook rode kaarten die worden ingetrokken en zo?
1: Was dat maar waar. Nee, wij krijgen het een klein beetje mee op het nieuws inderdaad. Maar bijzondere ontwikkelingen daar, begrijp ik.
0: Nou, hartstikke goed, want de USA heeft verloren. Dus wat dat betreft, ze hebben...
1: Okay, ja,
0: de boemerang komt
1: dus
0: altijd weer terug.
1: Zijn door.
0: Ja, precies. Zo is dat helemaal. Hey, wat is het programma voor de rest nog voor het Canisius?
1: Wij hebben... vandaag pakken we nu de rust. We hebben vanmorgen een wedstrijd gehad. Morgen is er een nieuwe wedstrijd gepland tegen Bulgarije team 1. En afhankelijk van de uitslag daarvan volgde dan donderdag de laatste wedstrijd voor de klassering.
0: Oké. En wanneer gaan jullie dan weer terug? Want jullie zijn een dikke anderhalf week daar, begrijp ik ongeveer.
1: Ja, donderdag na de laatste wedstrijd dan is er nog een sluitingsceremonie. En onze tijd, vrijdagochtend, een uurtje of 5, zullen we het hotel gaan verlaten om weer richting Nederland te gaan.
0: Oké, dan zit het er alweer op. En wat zijn de festiviteiten eromheen? Want vorige week gingen jullie de stad in. Het was niet zo heel veel te beleven, geloof ik, dat je zei, Erwin, hoe zie jij dat?
1: Het was toen inderdaad overdag best rustig, maar we komen...
2: Ja, maar s'avonds.
1: S'avonds is het een gezellige bende hier. Dan lopen alle Chinezen op straat en dan zijn ze aan het dansen en aan het eten. Ja,
2: en heel kaarten.
1: Ja, heel veel kinderen lopen dan nog op straat. Dat is echt wel een happening.
0: Kun je nog een beetje winkelen, Noah? Denk je van, er zitten een paar leuke dingetjes tussen in China?
2: Nou, de mode is hier wel heel anders natuurlijk. En het is natuurlijk lastig omdat alles in yen is. Maar we kunnen nog wel een beetje winkelen hier hoor. Dat komt goed.
0: En hoe is het met andere teams? Waar overnachten jullie dan in een hotel? Maar zitten daar ook andere teams?
2: Ja, wij zitten in het hotel met Israël.
1: Chili.
2: En welke nog meer?
1: Chili, India.
2: Of India, trouwens.
0: Oké.
1: Okay.
2: Ja, dus we zitten hier met heel veel verschillende landen. Hè? Dus dat is ook wel heel gezellig.
0: Goed zo. Nou, vandaag dus voor de rest vrij, begrijp ik. En de eerstvolgende wedstrijd was?
1: Ja, morgen weer. Dat is nog niet helemaal duidelijk in het speelschema. Ik verwacht inderdaad weer rond een uur of 11 onze tijd. Voor jullie 5 uur ochtend.
2: Ja, voor de vroege vogels.
0: Oké. Nou ja, misschien hebben we contact morgen. Lijkt me leuk, want rond deze tijd weten jullie hoe jullie ervoor staan, toch?
1: Ja, geen probleem.
0: Goed zo. Ik wens jullie veel succes. Geniet er lekker van. Dat vraag ik ook altijd even. Hoe is het weer bij jullie?
1: Het weer?
0: Ja.
1: Zonnig en warm.
2: Behalve tijdens de meisjes night.
1: Ja, al gisteren hadden we echt een onweer, een stortbuitje tijdens een buitenactiviteit. Dus dat was wel even jammer.
0: Ja.
1: Maar het is hier echt broeierig warm. Graadje op 33.
0: Oké, hoofd koel houden, dus dat mag duidelijk zijn. Noah en Erwin van de Canisius, succes. En we spreken elkaar en maak er een mooie dag van.
2: Dank je wel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
6: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Er moest ruim een week aan het spoor worden gewerkt, maar er rijden weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion waren honderden kabels verwoest. Het was een hele klus om die te repareren, maar sinds 5 uur vanmorgen rijden de treinen weer volgens de dienstregeling. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is tot zeker 10 uur vanmorgen verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Die spuwde afgelopen weekend veel as uit die door de wind richting meerdere luchthavens werd geblazen. Tientallen vluchten zijn geschrapt of omgeleid. Vanaf Schiphol vliegen KLM en Transavia naar Sicilië. Oekraïne heeft vannacht grote luchtaanvallen uitgevoerd op Moskou, zegt de burgemeester daar. De Russische hoofdstad zou zijn bestookt met 430 drones, maar de meeste werden onschadelijk gemaakt. Er zijn geen berichten over schade of gewonden. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vielen gisteren bijna 30 doden. En België-aanvoerder Youri Tielemans is trots dat zijn land een ronde verder is op het WK. Hij vond het oneerlijk dat een Amerikaan mocht meespelen, ondanks een eerdere rode kaart. Maar iedereen heeft alles gegeven, zei Tielemans na afloop. België won met 4-1 van de VS en speelt in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal met 1-0 uitschakelde. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP Nieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef. Ook op de A50, maar dan een stukje verderop, tussen Ewijk en Knoppen Grijshoort, 20 minuten vertraging. Diezelfde A50, maar dan van Arnhem naar Eindhoven. De andere kant op dus. 10 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de A325 Nijmegen-Arnhem ben je ook 10 minuten extra kwijt tussen knooppunt Ressen en Westervoort. De N18 van Varsseveld naar Enschede, tussen Haaksbergen en de aansluiting met de A35 is het op onthoud 10 minuten. En op de N35 Almelo-Zwolle heb je tussen Wietum en Berkum 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente.
3: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente wordt wakker.

0: Het is Shakira en het WK voetbal, zeg maar. Die, die.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van deze 7e juli. En vandaag op deze dag won West-Duitsland voor de laatste keer. Het WK voetbal gebeurde in Italië door Argentinië te verslaan. Het is 1990 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: En over het WK voetbal gesproken. België en Spanje zijn door naar de volgende ronde. Naar de kwartfinales. België heeft namelijk de VS verslagen. En terecht.

Hengelo. En Almelo staat op de tweede plaats van de ranglijst met scholen langs onveilige wegen. De Fietsersbond vindt het zorgelijk en pleit daarom voor een maximumsnelheid van 30 km per uur bij de scholen. Vandaag bewolkt, windkracht 4 of 5. Het is even stapelwolken, vanmiddag misschien wat zonneschijn en het wordt 26 graden. Back to your roots. Het was ooit een liedje van Odyssey. Nou, dat kunnen we in Hengelo doen. Jeroen Swiers gaat er straks alles over vertellen. Hoe zit het met de roots van je familieleden? Ben benieuwd. En ook de mooiste foto is gekozen uit Overijssel. Die komt namelijk uit Enschede. We gaan Gerrit straks bellen. En we bellen met Monique Pluimers, de moeder van Rick Pluimers, die de Tour de France rijdt op dit moment. We doen straks een update van de Tour.

0: FM. Ik wilde Odyssey draaien. Going back to the roots. En dat heeft alles te maken met het feit om te checken waar je vandaan komt. En dat kun je als het ware in Hengelo doen. Waar komt mijn achternaam vandaan? En wat deed mijn overgrootvader en dat soort dingen? Jeroen Svier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van onder andere Museum Hengelo, alles erop en eraan. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan wij op zoek naar de roots?
1: Nou, eigenlijk is het allereerste begin wat je moet doen als je met een stamboomonderzoek wil beginnen. Het verzamelen van informatie die je al hebt van ouders, van vaderskant, van moederskant en grootouders. En dan heb je eigenlijk de eerste 100 jaar al te pakken, aan informatie. En dat is een belangrijk deel, want dat is...

0: eigenlijk informatie die je nog niet digitaal kunt vinden of op, in een archief, zeg maar.
1: Ja, ja, want goed, de meeste komen ook zover wel. Ja, dat is op zich nog te doen, omdat alles toen redelijk geregeld was. Maar hoe gaan we verder? Hoe komen wij helemaal, hoe gaan we graven?
0: Klopt, dan kun je eigenlijk gaan kijken van waar komen je ouders vandaan, welke plaats, welke regio, welk land in sommige gevallen zelfs. En dan kun je gaan kijken welk archief je daar gaat voor benaderen. En dan kun je lekker gaan graven en spitten en daar, ja, daar hoop je resultaten uit, de eerste resultaten uit te kunnen vinden.
1: Ja, de eerste waar ik altijd aan denk is geduld hebben om te zoeken, toch?
0: Ja, ja, maar dat blijft altijd bij genealogisch onderzoek. Want er zullen ook archieven niet meer vindbaar zijn. Of die door derde omstandigheden gewoon niet meer aanwezig zijn. Dus dat, dat moet je eigenlijk voor ogen houden.
1: Ja, hoe ver komen we in Hengelo?
0: Nou ja, in Hengelo, van mijn eigen familie, is dat maar heel beperkt, zeg maar. Maar er is wel een interessante ontwikkeling in de 19e eeuw geweest, dat er een familie vanuit het westen, vanuit Den Helder, naar Hengelo kwam.
1: Import.
0: Ja, ja, ja, ja, maar dat is maar een hele kleine familietak. Want ja, zonen en kleinzonen, die zijn weer verder getrokken. En eigenlijk op zoek naar de plekken waar werk te vinden was. Vanuit mijn opzicht, zeg maar.
1: Ja, ja, ja, ja. Hey, maar je hebt ook echt Hengeloze families natuurlijk, met echt Hengeloze namen. Maar zijn, ja, die ook al, ja, zijn die dan ook echt zo ver geworteld? En gaat het ook zo ver terug?
0: Klopt. Ja, goed, dat hangt per persoon per verschil af. Hè. En dan heb je toch wel weer belangrijk om archieven te raadplegen en hoe ver je kunt vinden, zeg maar.
1: Ja.
0: En in dat opzicht zou je dan, is bijvoorbeeld de collectie Overijssel een heel belangrijk aanknopingspunt. Want daar kun je heel veel al vinden.
1: Ja, maar als we nou ja, is lastig natuurlijk, maar met jaartallen moeten noemen, hoe ver kunnen we in Hengelo terug in de boeken?
0: In principe kun je, ik ben bijvoorbeeld zelf rond de 1850, 1800 al wel gekomen, zeg maar.
1: Okay.
0: Dat daar sporen van het zijn.
1: Ja.
0: Alleen belangrijk is in dit geval dat je het ook de bevestiging moet hebben aan hand van een document, van een bestaand document. Want je kunt wel in het wilde weg wat gaan invullen in een stamboom. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd reëel is.
1: Nee, dat mag duidelijk zijn. Hey, hoe gaat het nou bij Museum Hengelo? Want mensen kunnen zich daar melden. Tenminste, zo lijkt het. Zo wordt het als het ware gebracht.
0: Ja, ja, eigenlijk zijn we in de zomer van 2024 begonnen met een opzet. Hè? De cursus eigenlijk op te zetten. En eigenlijk de eerste periode was de vorming van hoe gaan we die cursus invullen. En uitgaande van het principe van een beginnerscursus. Dat mensen de eerste beginselen van het stamboomonderzoek kunnen leren, als het ware. Daar hebben we de afgelopen periode 2 cursussen van gedraaid. En we beginnen in september een derde cursus.
1: Oké, en hoeveel mensen kunnen er meedoen?
0: In principe gaan we uit van 12 mensen per cursus. Want mensen moeten dan wel zorgen dat ze een laptop meenemen. Maar dat er ook ruimte is om die laptop natuurlijk en de uit te zoeken documenten, dat die ook uitgelegd kunnen worden.
1: Ja, want gebeurt dat wel bij het museum zelf?
0: Ja, ja, het museum is de basis, zeg maar. En aan de hand van daarvan gaan we het verder doorontwikkelen, zeg maar.
1: Oké, nou, dan bij grote schande ben ik er nog niet geweest. Zal eens een keer moeten kijken hoe groot het is en hoe mooi het is natuurlijk.
0: Kom vooral langs, want op zich is het erg leuk om daar mee te werken. En zeker de cursus, want natuurlijk ieder cursist heeft weer een ander verhaal wat hij vindt. Of waar hij tegenaan loopt, of waar hij, wat hij aan bijzonderheden kan vinden in zijn stamboom, zijn of haar stamboom.
1: Nou, ik ben benieuwd helemaal wat eruit komt. En ook wat eigenlijk vind ik het ook wel mooi om te horen wat de bekende populaire namen zijn in Hengelo. Tenminste, van oudsher al, weet je. Dat soort dingen.
0: Ja,
1: ik kan er wel wat bedenken, maar ik gooi me niks op de radio op dit moment. Je hebt er staat ook een verhaal op 120.nl. Ik gesprek met Jos Klasinski en waar je uitgebreid op de zaak ingaat. Hoe kunnen mensen zich melden, Jeroen?
0: De mensen kunnen zich melden via de e-mailadres van Museum Hengelo. Dat is info@museumhengelo.nl. Of mijn eigen e-mailadres, want daar zie ik het direct van hoe en wat en wie er allemaal kunnen komen. Dat is jeroen.zwier@museumhengelo.nl.
1: jeroen.svier@museumhengelo.nl. Ja, ja. En nogmaals, dan staat ook op 120.nl. Ik ben benieuwd wat eruit komt, Jeroen. Ik vind het prachtig altijd dat je graaf in de geschiedenis. Toch? Hè?
0: Dankjewel. Ja, want op zich is voor de septembercursus, een middagcursus, die is al, wordt al redelijk gevuld, zeg maar. Er zijn al een aantal aanmeldingen. En we in januari zijn van plan om een avondcursus weer aan te bieden. En daar zijn ook al de eerste aanmeldingen voor. Dus in dat opzicht is er wel een succes aan het worden.
1: Kom op tijd, wel vol is vol. Ik dank je wel. Ja. Jeroen, zie je.
0: En ik wil nog één ding noemen. Als vervolg op de cursus hebben we ook een stamboomcafé in het leven geroepen.
1: Oké. Okay.
0: Dan kunnen cursisten zich ook melden.
1: Een stam, en wanneer gaat die van start?
0: Een stamboomcafé hebben we op 26 augustus. En in eerste instantie voor de cursisten. En misschien gaan we dat verder doorontwikkelen. Dus bij deze.
1: Nou, hou ons op de hoogte, zou ik zeggen.
0: Ja, helemaal goed.
1: Jeroen, zie je. Museum Hengelo. Hoi, hoi. Ja.

0: Lost Frequencies. Straks gaan we het nog hebben over de Tour de France met Monique Pluimers, de moeder van Rick Pluimers, die daar in de Tour rijdt.
1: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuiskoeltechniek.nl.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veuro's. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, goor een nieuwheden.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: 1 minuut over 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een aanrijding tussen twee auto's gisteravond in Leeuwarden zijn 4 mensen gewond geraakt en eentje moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd, meldt Omroep Friesland. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Sinds 5:00 vanmorgen rijden er weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Het treinverkeer lag ruim een week stil na een brand in een kabelgoot bij de Kuip. Het repareren van de honderden kabels was pas gisteravond laat klaar. En Cristiano Ronaldo heeft zijn allerlaatste WK-wedstrijd gespeeld. Portugal werd uitgeschakeld door Spanje, waarna Ronaldo huilend van het veld ging. De bondscoach van Portugal kondigde direct zijn vertrek aan.
0: Daphne, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Koning Willem-Alexander viert ook zijn 60ste verjaardag niet in Twente. Gisteren werd bekend dat Koningsdag volgend jaar wordt gevierd in Lelystad. De afgelopen 45 jaar hebben koning Willem-Alexander en eerder toenmalig koningin Beatrix een verjaardag nog nooit in Twente gehouden. Enschede deed vorig jaar wel een poging om de vorst naar de stad te halen, maar dat bleek te duur. Nascheiding bij appartementen en flats in Hengelo kan niet eerder dan 1 januari 2027 worden ingevoerd. Dat meldt het gemeentebestuur. Er is voor volgend jaar namelijk nog geen afvalverwerker beschikbaar die het Hengeloze restafval met daarin de plastic verpakkingen kan nascheiden. Daardoor blijft de stad voorlopig aangewezen op de huidige inzameling. Inwoners van Hoogbouw moeten nu nog hun plastic afval aan haken langs de lantaarnpalen hangen. Maar dat zorgt voor veel overlast en illegale bijplaatsingen van niet-plastic afval. En een e-bike parkeren, opladen en op slot zetten in één handeling. Dat is het idee achter Lock & Load, een slim fietsenrek van de Enschedese start-up Refost. Deze week begint de eerste pilot op de Universiteit Twente. De ondernemers hopen dat het systeem ervoor zorgt dat meer mensen voor de e-bike kiezen. En dan het weer voor Twente. De dag begint bewolkt, maar vanaf de lunch gaan we vaker de zon zien bij 23 tot 25 graden. Morgen is het iets zonniger, bij ook een graad of 25.
0: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. De Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer en de route N35 de Zalm-Twente-tunnel richting Wierdewest. Bij Wierdewest 4 minuten over 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Ook tussen Almelo en Wierdewest langzaam rijden tot stilstaand verkeer op dit moment. Eén controle wordt er gezien door Vlitmeister.nl. Op de N741 bij Bornevroek staan ze te controleren in beide richtingen.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran op de Twente Radio. En repeat it. Er was een fotowedstrijd. En dat was het mooiste plekje van Overijssel. Daar heeft Gerrit Kosters aan meegedaan. En die heeft gewonnen. Gerrit, goedemorgen. Welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: En gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Heel leuk. Dank je.
0: Ja, hoe is dat precies gegaan? Want er was een wedstrijd uitgeschreven. Dat ging op via Oost. En je hebt de mooiste plekje gefotografeerd. Hoe is dat gebeurd?
1: Hoe is dat gebeurd? Nou, dat was een plekje waar ik al jarenlang een mooie foto van wilde hebben met de zonsondergang. Nou ja, dan moet je het juiste moment afwachten. En ja, goed, dat heeft even wat gekost aan tijd. Een paar keer heen en terug om te kijken. Wanneer is het plekje goed en de belichting goed? Dat je zegt, van dit wordt een mooie foto. Nou, dus uiteindelijk was het resultaat naar mijn wens.
0: Ja, ik zie de foto tenminste weer. Dat zit weer in een andere foto. Hele, hele mooie foto van een steiger. Hè? Kun je dat een beetje duiden voor de luisteraar?
1: Van de steiger bedoel je?
0: Nou ja, wat er op de foto te zien is.
1: Waar de foto ziet is, dat is de watermolen van Oele. Daar zie je een muur van Bentheim en Zoonsteen. En dan de watermolen. En links van de watermolen een hele grote boom, een eik, die weer spiegelt in een deel van de Oelerbeek. En het landschap daarnaast. En dan ja, een prachtige zonsondergang.
0: Ja, hoe krijg je het voor elkaar, Gerrit?
1: Ja, dat is even toch bepaalde fotografie technieken toepassen. Panoramafoto, fotootjes naast elkaar, HDR, High Dynamic Range, zoals ze dat noemen. Waardoor je de belichting op elke plek krijgt zoals je die wilt hebben.
0: Ja, hoe vaak ben je op en neer gereden?
1: Ik ben er 4 keer geweest voordat ik het resultaat naar mijn wens was. Ja, dat de belichting goed was. Ja, ja,
0: dat had je gewoon van tevoren al in je hoofd zitten. Vandaag ga ik een foto van maken, dat moet er wezen.
1: Nou, dan zit ik achter thuis en dan zie ik de zonsondergang kleuren. En dan denk ik van, nou, dit lijkt een goede avond. En dan ga je er naartoe en dan valt het licht toch tegen en dan ga je weer terug. En zo ben ik er 4 keer naartoe gereden. 10 minuten van mijn huis ongeveer. Dus dat was te doen. En uiteindelijk was het plaatje in mijn ogen perfect.
0: Ja, hoe is dat precies gegaan, die uitreiking van die prijs?
1: Ja, er was wel een heel spektakel daar in die academische kerk in Zwolle. Waar alle 22 genomineerden bij elkaar kwamen. Van de 1000 inzendingen waren er 22 genomineerd door een vakjury. En die kwamen daar bij elkaar. En uiteindelijk heeft de vakjury samen met publieksstemmen deze foto aangewezen.
0: Ja, je hebt al die andere foto's ook gezien. Je stak er met kop en schouders bovenuit. Hoe zie je dat? Hoe bekijk je dat precies?
1: Nou, het was een nek-aan-nek race tussen nummer 1 en 2. En er waren wel meer foto's die ik grote kans gaf. Maar uiteindelijk is er net een doorslag gegeven naar mijn foto. Ja.
0: Oké. Okay,
1: het was echt een spannende strijd. Spannende strijd.
0: Ja, maar goed. Maar je moest speciaal op en neer, geloof ik, vanuit Frankrijk. Hè? Want het was een vakantie. Hoe zat het precies?
1: Ja, als je mee wilde doen aan de finale, dan moest je daarbij aanwezig zijn. Van tevoren was het al duidelijk voor mij dat in die tijd ik in Frankrijk op vakantie zou zijn. Dus toen was het even een wikken en wegen. Wat doe je? Meedoen aan de wedstrijd. En in de finale dan terechtkomen en daar aanwezig zijn. Ja, daar kon je maar één ding doen. En dat was op en neer vanuit Frankrijk. Een snelle trip met een vliegtuig. Een treinreis en toen weer terug. Dus even een uitstapje van 3 dagen.
0: Je moet er wat voor over hebben. Waar zit je ongeveer in Frankrijk? Is er nog een beetje te houden? Want ik begrijp dat het heel warm is.
1: Ja, en het wordt nog warmer. Het gaat richting 43.
0: Oh.
1: Het moet vandaag wordt het 39-40. Dus ik zit in de fietskleding klaar om nu nog even een fietsrondje te gaan doen.
0: Mooi, lekker.
1: Dat kan nu nog. Iets later op de dag is dat geen doen meer.
0: Okay,
1: en daar zoeken we de verkoeling van de zwembad op.
0: Ja, heel goed. Wat zit je ongeveer? Hoef niet precies te zeggen waar je zit, maar ongeveer.
1: Het gebied heet de Lot en het ligt net onder de Dordogne. Dus het is net iets lager dan Bordeaux en dan iets in het middenland.
0: Mooi gebied daar, schitterend.
1: We moeten er niet te veel reclame voor maken, want het is nog niet te toeristisch.
0: Nee, en dat hou
1: zo. Zo houden hier, joh. Ja.
0: Nou, en ook ondertussen mooie foto's maken, neem ik aan, toch, Gert?
1: Ja, dat doen we er tussendoor, zeker.
0: Mooi zo. Ik dank je wel. En je krijgt, geloof ik, een ballonvaart, hè, boven Overijssel, dacht ik. Hè? Dat was de prijs, hè?
1: Ja, dat zit nog in het verschiet. Dus,
0: ook foto's maken.
1: Daar zien we nou uit. Ja, zeker.
0: Goed zo. Nou, straks is de foto ook even te zien op 20fm.nl. Twente.nl. Ik dank je wel, Gerrit, en fijne vakantie al daar.
1: Ja, oké, zeg bedankt.

Carpenter en Tears hier op Twente FM. Zometeen na 9 uur doen we 6 op de reis. Is klaar zonder praten. Wat gaan we draaien? Laat het even weten via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde link in coachje. Ik ben benieuwd wat we kunnen draaien. 6 op de rij. Nu Bruno.

0: My Soul hier op 20FM Nieuws, single van Bruno Mars. En de Tour de France is aan de gang sinds afgelopen zaterdag. En het is een spannende strijd en ook natuurlijk voor Monique Pluijmers, want Rick Pluijmers doet mee. Monique, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe voelt dat als moeder zijnde van Rick? Want het is natuurlijk fantastisch dat hij meedoet in de Tour. Vorig jaar natuurlijk Ilse ook al meegedaan in de Tour. Maar hoe volg je dat?
1: Ik ben net gisteren teruggekomen in Barcelona. Dus ik ben samen met zijn vriendin naar Barcelona gegaan afgelopen donderdag. Ja, geweldig. Ik hou van de Tour. En daar doet je eigen zool mee. Dus ik kan niet anders zeggen. Dat is trots en heel mooi.
0: Ja, maar volg je dat dan op de voet? Ja, dat is in Nederland nu.
1: Ja, uiteraard.
0: Uiteraard. Maar heb je heel veel contact? Hoe gaat dat precies? Want het lijkt mij namelijk heel lastig om contact te hebben met de situatie daar. Ja.
1: Het is in principe is zo, na de koers, daar hebt hij ons zo snel mogelijk hoe het gegaan is dat hij veilig over is. Dat is belangrijk. Ik heb een live tracker. Dus via Tour is een app en heb je een live tracker, kun je altijd zien waar hij fietst. En 's morgens voor de tijd eigenlijk bijna geen contact, want het is een heel druk programma. Dus wel niet veel. Maar we hebben daar natuurlijk 2 dagen gezien, dus we hebben wel veel gesproken. En we gaan vanaf vrijdag gaan we erachter gaan met de camper en dan zien we hem ook.
0: Oké, ga je het helemaal volgen met de camper?
1: Ja, vanaf vrijdag gaan we het doen en een fiche. Dus vanaf dinsdag zijn we daar. En dan zien we de eerste stad en daarna helemaal uitgestippeld tot de Alpe d'Huez.
0: Oké, wat gek zeg. De Alpe d'Huez pak je nog even mee en dan weer terug? Of pak je Parijs ook nog mee?
1: Nee, dat kunnen we niet redden, want zaterdag is Alpe d'Huez en is met de camper toch
0: bijna
1: 1000 kilometer.
0: Ja.
1: En we komen die berg niet af, dus dat kan niet.
0: Nee, dat gaat niet lukken. Hoe was het in Barcelona? Ik bedoel, dat is toch een speciale sfeer. Het was natuurlijk heel warm, hè? Dat hoor je natuurlijk overal. Maar daar zijn de jongens natuurlijk ook in getraind, toch?
1: Ja, ze doen van tevoren een hittetraining. Dat betekent op een tak zitten met heel veel warme kleren aan en daar fietsen. Ook in een hittebad zitten. Dus dat is van tevoren al wat ze doen. Sauna bijvoorbeeld. We waren daar en we hebben de eerste 2 dagen hebben we niet gezien. Dus we gingen naar de ploegpresentatie. Die viel mij op zich tegen, want we konden er bijna niet bij komen. En weinig aandacht voor de renners. Dus ik had een mooiere ploegpresentatie verwacht.
0: Ja, dat viel mij ook tegen. Klopt. Ja,
1: ja viel me echt tegen. En toen vrijdags had hij heel veel plichtplegingen met de ploeg. Dus MSN is zeg maar de hoofdsponsor van een ploeg. Dat is een cruise-maatschappij. Dus we werden verwacht op dat cruiseschip. En we staan een prestatie, lunchen, dat soort dingen. Dat hebben we helemaal niet gezien. En vrijdag hadden wij bericht van de ploeg dat wij de kaartjes konden ophalen. Dat zijn van die kaartjes waar je overal in kunt. Dus moesten wij naar de bus vroeg erheen. Er staat daar op een plaats, zeg ik, over asfalt. Zitterend heet, geen zuchtje wind en geen boom.
0: Oh,
1: dus daar word je een beetje onpasselijk van. Toen kregen we de pasjes en heeft Rick ons gebeld van, of geappt. Ik ben er nu en kom maar naar de bus neer. Nou, hebben we gezien, hebben we met hem gepraat. En daar had hij wel even tijd voor ons, dat was wel heel fijn. Want daarna gingen ze de ploeg direct uit verkennen. En zijn vriendin Nick, dus die zolder naar de finish gegaan met de ploegentijdrit. Nou, dat vond ik het heel fijn dat we na die tijd hem nog eens zagen. Heeft hij ons gesproken. Wij hebben in het hotel, maar dan gaat hij dus weer naar het hotel heen. En de volgende dag hebben we de stad dus niet gezien. Want het was niet te doen, alleen de finish. En daar vond ik het ook heel fijn dat we weer bij de finish stonden, bij de bus. En toen hebben we afscheid genomen.
0: Ja.
1: Maar dan hoor je wel de verhalen. En wat hij zegt, dit is immens. Het is de Ronde van Vlaanderen, maar dat 10 keer zo groot.
0: Ja.
1: De Ronde van Vlaanderen zijn al zoveel mensen, maar dit overtreft alles. Dus echt elke meter van het parcours staat het publiek.
0: Ja, nou, dat is te gek. Gisteren was er winnend publiek, hè, want die mochten er dan niet staan vanwege de bosbranden. Ondanks dat waren er toch nog steeds mensen, want het is natuurlijk een gekte daar. Wat moeten we verwachten van Rick? Want hij heeft natuurlijk rijdt in dienst van anderen natuurlijk, maar toch, er zijn natuurlijk zo'n mogelijkheden.
1: Ja, niet helemaal, want de ploeg heeft geen klassementsrennen. Dus hij mag ook wel voor eigen kansen gaan, maar als je een klimetap hebt, dan rijden ze voor Steuren. Want het is niet een goede klim en niet voor je staat. Is het een sprintetap, dan rijden je voor Arvid. Dus Arvid is heel moeilijk, want die is pas heel laat opgesteld. Dus dat is even afwachten hoe het zich ontwikkelt. Maar in principe een sprintetap rijdt hij voor Arvid. En vandaag is het een beetje heuvelachtig, maar ja, daar heb je ook een Mathieu van der Poel. En dat is nog wel een treetje beter als het Rick is. Maar vandaag hoopt hij wel zich te laten zien.
0: Nou ja, je weet het niet. Dus eigenlijk zitten we nog wel een beetje te wachten op een wonder wil ik niet zeggen, maar dat rijdt natuurlijk fantastisch. Maar dat hij toch nog even een etappetje meepakt. Waarom niet?
1: Een etappetje meepakt, maar dat hij gewoon vooraan mee kan komen. En als je bij de eerste 30 rijdt, zal het super knap zijn.
0: Ja. Hoe is dan voor moeders als zijn, weet je, ja, het is natuurlijk ook, het gaat zo hard en zo snel soms. En je ziet van die valpartijen, dan is het toch ook angst en beven soms.
1: Ja, altijd. Gisteren is hij gevallen. Lag hij die van Uno X, die maaide hem gewoon omver. Maar gelukkig staat hij daar heel snel weer. En dan kan ik er wel mee omgaan. Maar dan baal ik wel dat hij dus terug moet fietsen naar het peloton.
0: Wat een eind,
1: maar
0: ja.
1: Als wij op televisie kijken, zowel bij Rick als Ilse, dan is het enige wat we doen, speuren van, ligt die van ons ertussen of niet? En ik kan natuurlijk op heel veel media, volg ik het. En of het nou Twitter is, of ProCycling, of via de Tour spullen, dan zie ik heel grote nummers wie er gevallen is.
0: Oké, nou...
1: En je herkent hem, hè? Wij herkennen gewoon de besturen.
0: Ja, nee, dat geloof ik ook. Ja, langs de brand dan Tudor, hè? Daar, de zwarte pakkie met de rood. En, daar kom je, precies.
1: Ja, ze hebben allemaal hetzelfde zwarte pakkie en dezelfde helm op. Maar wij herkennen hem eigenlijk wat hij een witte bril heeft. Dat is de afspraak dat hij een witte bril op doet. Ja. Maar nou heeft hij ook een bril met camera op, dus die kan hij niet op.
0: Oké, ook dat
1: en
0: nog.
1: Daar herkennen wij hem aan, ja.
0: Oké, wat te gek. Wie gaat de Tour winnen, Monique?
1: Pogacar.
0: Nee, toch? Ja? Ja. Dat zal wel, hè? Vast wel.
1: Ja, de ploeg is zo sterk.
0: Gaat Remco Evenepoel er nog aankomen?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Nee, nou goed, dan kunnen we elkaar de hand doen.
1: En ik denk, die Paul is 6, ik denk dat hij toch te jong is, de druk heel groot is. En je ziet dat hij toch wel een beetje moeite nog heeft met die druk van het peloton. Hoe je daarmee om moet gaan, dat als je een wiel moet wisselen, hoe handig het is. Dat je niet gelijk alles moet aanpakken en vertrouwen moet op mechanicus. Ja, en daar zie je nog wel een beetje het begin. Ja, ik vind het knap dat hij reist, hoor. Ik vind het echt super knap.
0: Maar misschien zeker.
1: Moeten beschermen.
0: Goed zo. Lekker trots. En ik vind het mooi om te horen. Monique Pluimers, dank je wel. En wie weet nog tot een andere keer in deze tourperiode. En doe Rick de groeten.
1: Doen we. Bedankt, Ed.
2: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
3: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
2: Discussie.
4: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
2: En religie.
3: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
2: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groen. Koop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
12: Hoi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: In Leeuwarden zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een aanrijding tussen 2 auto's, meldt Omroep Friesland. Het gebeurde door nog onbekende oorzaak op een industrieterrein. De brandweer moest in actie komen om iemand uit de auto te bevrijden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er rijden eindelijk weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Het duurde allemaal veel langer dan gedacht om bij de Kuip een kabelgoot te herstellen. Daarin brak vorige week maandag brand uit en honderden kabels moesten worden gerepareerd. Zelfs vannacht werd er nog aan gewerkt en sinds 5 uur vanmorgen rijden de treinen weer normaal. Door noodweer in China zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. Onder de mensen raakten gewond en tienduizenden zijn geëvacueerd. Vooral het midden en zuiden zijn zwaar getroffen door regen, windstoten en tornado's. De Chinese leider Xi Jinping vraagt hulpdiensten alles te doen om de slachtoffers te redden. En Cristiano Ronaldo heeft zijn laatste WK-duel gespeeld. Portugal werd met 1-0 uitgeschakeld door Spanje, waarna Ronaldo huilend van het veld ging. De bondscoach van Portugal is direct opgestapt. Ook België is door naar de kwartfinales na de 4-1 winst op Amerika. Vrijdag speelt België in Los Angeles tegen Spanje en de Belgische koning Philippe is erbij. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 van Os naar Arnhem heb je bij Renkum 10 minuten vertraging. En van Arnhem naar Os over de A50 doe je er een kwartier langer over tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De N18, Varsseveld-Enschede, tussen Haaksbergen en de aansluiting met de A35 heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente.

0: Straks gaan we nog richting Spanje, richting Orba, Ben Keizers.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Nou, ze zijn weer om te smullen. Zes platen zonder praten. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten door middel van een appje via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, link icoontje. We beginnen met Level 42, Running in the Family.

0: Post Malone, waren Baltimore. De Doobie Brothers waren Direct en Level 42. Volgende ronde is morgen vroeg even na 9 uur. En ja, er zaten vandaag weer een paar platen bij die gisteren al binnenkwamen. Dus hoe meer, hoe beter. En ja, ze zijn altijd weer om af te likken. Tenminste, om de vingers bij af te likken, laat ik het dan zo zeggen. Laat het even weten via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje. Er is een onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid bij scholen in Almelo. Liefst moet de snelheid naar beneden. Dat is het idee. Jan Zwart, goedemorgen. Heb ik Jan aan de lijn? Jan? Ik hoor Jan niet. Jan mij waarschijnlijk niet. Dat zal het idee zijn. Ga ik hem even via de oude lijn bellen? Of is dat misschien verstandig? Hallo Jan, goedemorgen. Jan hoort mij niet, dus dat gaat straks goed komen. Hij begint te zingen, dat moet ik niet hebben. Nee, nou weet je, ik ga hem even, dat is radio de blauwe tegel zeg ik altijd. Gewoon even handmatig bellen, misschien helpt dat met de ouderwetse postduif. Kan natuurlijk ook nog op deze vroege ochtend. Wat er gaat om de verkeersveiligheid in Almelo bij scholen, dat is onderzocht. En dat ziet er niet goed uit. Tenminste, de snelheid moet naar beneden. Dat is het verhaal in deze. En dat is de bedoeling. En dat wil graag ook Jan Zwart.
1: Nou. Ja, hallo.
0: Ja, Jan, goedemorgen. Je hoorde mij niet via de andere kant. Dus bij deze
1: maar. Nee, ik was op een of andere manier weer weg.
0: Nou, geen probleem. Welkom, welkom. Het gaat over die verkeersveiligheid bij scholen in Almelo. Hoe zit dat precies?
1: Nou, dat de Fietsersbond heeft in maart ongeveer, het is al een tijd geleden, een heel onderzoek gedaan. Het landelijk bureau, hè. Ja. En daar kwam dus uit dat de Almelo maar liefst op de tweede plaats staat van scholen, waar scholen 50 kilometer per uur weg langs basisscholen hebben. We hebben maar liefst 7 scholen. Dat is na Rotterdam. Die staat aan kop. Maar ja, dat is natuurlijk een plaats van een heel andere categorie. Dat zo'n klein plaatsje als wij dus maar liefst zoveel scholen langs onveilige straten hebben. En de Fietsersbond die is, vindt helemaal dat je zeker op die gebieden, maar sowieso gebieden allemaal moet hebben waar veel fietsers zijn met 30 kilometer per uur. En nou, daar willen we wel eens even meer aandacht aan besteden.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ook uit het dit jaar kwam naar voren dat Almelo ook de slechtste fietsgemeente was van heel Overijssel. En notabene te Bergen, iets verderop, dat was ook allemaal in maat, de beste is. Nou, dat zijn wel dingen die natuurlijk helemaal niet hoeven voor Almelo. Laten we eerlijk wezen, dat kan best verbeteren. Vooral onderhoud is slecht. Maar vooral, we willen wat aan die wegen doen. Daar moet 30 kilometer per uur komen.
0: Ja, hoe krijgen we dat voor elkaar, Jan?
1: Nou, dat is denk ik niet zo moeilijk. Je kunt overal, ze hebben schoolzones. En bij die schoolzones moet je ook gewoon een stuk van 30 kilometer per uur borden bijzetten. En niet 50 kilometer per uur laten staan, zoals op de Schelvorst. Dat is wel een schoolzone, maar dat wil niet zeggen dat er dan ook veel zachter gereden moet worden. En het is aangetoond dat bij 30 kilometer per uur, als er dan ongelukken gebeuren, dat die niet meer dodelijk zijn. Dat er bij 50 kilometer per uur zijn er behoorlijk wat dodelijke ongelukken met fietsers. Auto's tegen fietsers aan, dat is op het ogenblik een groot probleem. En bij 50 kilometer per uur, dan is dat bijna de remweg 4 keer zo groot. Dus je kunt wel nagaan als hij naar 30 kilometer per uur gaat, dat de overlevingskansen en de zwaarte van de ongelukken een stuk kleiner zijn.
0: Helder verhaal. Nou weet ik ook uit ervaring, als je daar bij de gemeente aanklopt, ja, iedereen wil wel een 30 kilometer zone. Of ja, iedereen wil wel een drempel in zijn straat. Dat wordt altijd een beetje afwezend gedaan. Ja. Hoe zit dat in Almelo? Ik praat er zelf over de Hof van Twente waar ik vandaan kom. Dat is allemaal, ja, iedereen wil wel een drempel. Weet je, dat soort dingen.
1: Ja, nou, aan de ene kant hebben wij goed contact met de gemeente verkeerskundigen en wat ze willen doen. Aan de andere kant is daar ook een tijd niets aan gebeurd. We hebben nu gelukkig hopelijk een nieuw college die daar wat meer mee omgaat. Want daarvoor was het inderdaad zo dat daar ook, wouden we daar eigenlijk niet veel aan doen, de vorige wethouder. En dat is wel heel jammer. En we willen dus nu toch echt wel wat meer actie gaan voeren, dit toch benadrukken. Die scholen dat moet allemaal beter. Het is maar een klein stukje waar je goed 30 kilometer per uur moet rijden. En bijvoorbeeld bij de Heemde, daar staat een 30 kilometer per uur bord. En dan ongeveer 20 meter verder, vlak voor het zebrabord, wordt het alweer opgeheven. Ah, dat kan natuurlijk niet. Dat nee, is heel complete onzin.
0: Het is onbegrijpelijk, ja. Jan, doe je best. Ik hoor het graag van jou of Joop. Ik vind het goed werk wat jullie verrichten. En ik hoop dat het heel snel naar 30 kilometer gaat, Jan.
1: Ja, ik ook. We gaan het zo spoedig mogelijk. Het is natuurlijk nu vakantie. Na de vakantie zo spoedig mogelijk acties gaan ondernemen. Gesprekken met de gemeente. En dat daar toch echt wat aan moet gebeuren.
0: Dankjewel.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 9:45, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
0: Dag Daphne.
12: In delen van Spanje geldt code rood vanwege extreme hitte. In de oostelijke regio's Catalonië, Valencia en Aragon loopt het kwik op tot boven de 40 graden. En dat duurt tot zeker donderdag. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door waarschijnlijk een raket. Aan boord brak brand uit, maar er vielen geen gewonden. Volgens Amerikaanse media zit Iran achter de aanval. En Amerikaanse spits Balogun snapt alle ophef dat hij toch mocht meespelen tegen België. President Trump had zijn schorsing via een belletje aan de FIFA ongedaan gemaakt. Zoiets was omstreden, zei Balogun na de uitschakeling door België.
0: Daphne, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Koning Willem-Alexander viert ook zijn 60ste verjaardag niet in Twente. Gisteren werd bekend dat Koningsdag volgend jaar wordt gevierd in Lelystad. De afgelopen 45 jaar hebben koning Willem-Alexander en eerder toenmalig koningin Beatrix een verjaardag nog nooit in Twente gehouden. Enschede deed vorig jaar wel een poging om de vorst naar de stad te halen, maar dat bleek te duur. Nascheiding bij appartementen en flats in Hengelo kan niet eerder dan 1 januari 2027 worden ingevoerd. Dat meldt het gemeentebestuur. Er is voor volgend jaar namelijk nog geen afvalverwerker beschikbaar die het Hengeloze restafval met daarin de plastic verpakkingen kan nascheiden. Daardoor blijft de stad voorlopig aangewezen op de huidige inzameling. Inwoners van Hoogbouw moeten nu nog hun plastic afval aan haken langs de lantaarnpalen hangen. Maar dat zorgt voor veel overlast en illegale bijplaatsingen van niet-plastic afval. En een e-bike parkeren, opladen en op slot zetten in één handeling. Dat is het idee achter Lock and Load, een slim fietsenrek van de Enschedese start-up Refost. Deze week begint de eerste pilot op de Universiteit Twente. De ondernemers hopen dat het systeem ervoor zorgt dat meer mensen voor de e-bike kiezen. En dan het weer voor Twente. De dag begint bewolkt, maar vanaf de lunch gaan we vaker de zon zien bij 23 tot 25 graden. Morgen is het iets zonniger, bij ook een graad of 25.
0: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. Wat is daar te blijven? De lussen richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer, voor de rest valt het mee qua toestanden op de wegen in de regio. Hoe is het dan met de snelheidscontroles? Er worden er 2 gemeld door flitsmeister.nl. Dat is op de N741 bij Bornenbroek. Daar staan ze te controleren in beide richtingen. En ook op de Diamantstraat in Engelo in beide richtingen. Al dus flitsmeister.nl. Straks gaan we nog richting España. Viva España. Hoe is het met Ben Keizers?

Frank Clunet en Free Your Mind hier op Twente FM, 9:45. Wij gaan richting 7 juli 1980 met Tom van Dranen. En hij wijst ons op een studio. Het is de Wisselroos Studio in Hilversum. We doen de deur open en we zien daar de Police. Ja, echt waar. Stingen ze, mannen. En die beginnen op deze dag aan opname van het album Zenyatta Mondatta. Nigel Gray produceert het album op 9 augustus 1980... worden de opname in Hilversum afgerond. Zenyatta Mondatta van The Police komt op 11 oktober 1980 binnen in de Nederlandse LP Top 50 en het album bereikt uiteindelijk de 3e plaats. Op deze dag dus beginnen de opname in de Wisselos Studio in Hilversum van The Police. En op Zenyatta Mondatta staan onder andere Don't Stand So Close To Me, Driven To Tears, Canary In A Coal Mine, Voices Inside My Head, Bombs Away, Behind My Carmel.

Jata Mondata van de Police in de Wissellos Studios in Hilversum. Daar heeft Ton van Dranen bijna een foto van gemaakt. Gebeurde op deze dag in 1980.

0: Adios, amor, oftewel ciao, adios. We zeggen, geen ciao, adios tegen Ben Keizers, want die is nog steeds bezig met dwarsdoorlsleven.nl. Ben, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Wim. Vanuit nog steeds een heel zonnig Spanje. Bij het plaatsje heet nu Benicassim. Daar zijn we nu. En lopen, en we is nu mijn zwager en ik lopen nou naar Castello de Plana. Op dit moment een zeer leuke route. Op dit moment over de boulevard van Benicassim. Maar net over een prachtig aangelegd fietspad langs de rotsen en ook uitgehouwen rotsen door tunneltjes. Dat hebben ze wel heel leuk gedaan, moet ik zeggen.
0: Oké, ik zie het, Benicassim, dat ligt ook zo aan de kust. Je bent er beneden gelopen.
1: Oropresa kom ik daar, hebben we geslapen. En vanmorgen iets later vertrokken, want we wilden wel zorgen dat we konden ontbijten hier in Benicassim. En die gaan pas om een uur of half negen open. Dus dat heeft het weinig zin om 6:00 morgens te gaan lopen.
0: Ja, ja. Precies. Dat schiet niet op.
1: Dat schiet niet op. Nee. Maar goed, het gaat lekker. Nou hoop ik alleen dat er vandaag toch een windje gaat waaien. Op dit moment is het windstil. Want de temperatuur begint al aardig op te lopen aan deze kant.
0: Ja, wat is de temperatuur? Want hier in Nederland zijn we alweer de sensatie aan het zoeken dat het bijna 42 graden wordt in Spanje. Dat zou ook zomaar kunnen, hoor. Ik weet niet, hoe zijn de Spanjaarden daaronder? Hoe is het daar?
1: Wij hebben in Orba, mijn einddoel, daar wordt het vandaag wel 39 graden. Maar hier blijft het steken op 32, 33 ongeveer.
0: Oké. Okay.
1: En dat is op zich,
0: ook warm,
1: ik zeg altijd met een korte broek en met een polootje, weet je, dan ziet de wereld er toch wat anders uit.
0: Ik vind het mooi zoals je dat brengt, maar zo is het helemaal. Het wisselt natuurlijk nog wel eens met de metgezellen met je. Je hebt al gezegd, de laatste paar dagen wil je helemaal alleen lopen. Loopt de ene nu makkelijker met je mee dan de andere? Kun je ook zien dat sommigen wel of niet getraind hebben? Of zit jij er beter in dan de ander?
1: Ik zit er uiteraard beter in. Nee, maar weet je wat het grote verschil is, Wim? Ik loop natuurlijk al heel lang. En mijn hele lichaam is een beetje ingesteld op elke dag lopen. Dus dat merk ik ook in het begin. Toen ik net begon met die wandeling, dan heb ik s'avonds last van mijn voeten. Of ze druk op de voeten. En ja, weet je, nu, ik loop erin en moet ik nog 10 kilometer verder. Loop ik nog 10 kilometer verder. Mijn lichaam is er eigenlijk op ingesteld. Dus voor mij loopt het heel makkelijk. En degene die met me meelopen, die moeten soms even in het begin wat wennen. En het gaat niet om hardlopen, want echt mijn tempo ligt gewoon op 4,5, 5 kilometer per uur. Soms iets ligt een beetje aan, maar dat is ongeveer het tempo. Ja, dat is een normaal wandeltempo. En dat kan iedereen wel volhouden. En nu zijn de etappes langs de kust redelijk vlak. Dus dat valt ook mee. En daar waar de klimmetjes worden, dan zie je wel wat verschillen tussen mensen. Ja.
0: Oké, hoe lang loop je nog aan de kustlijn?
1: We lopen nu naar Castello. Daar gaat iets het binnenland in. En dan gaan we naar Sagunto. En Sagunto lopen we even het binnenland in. En daar moeten we nog wel even een klimmetje hebben. En die gaat nog wel redelijk de lucht in. En dan kom ik in Valencia aan. En vanaf Valencia is het eigenlijk ook grotendeels weer langs de kust. En dan kom ik door die rijstvelden van Albufeira. Ik weet niet of je die wel eens of je daar wel eens van gehoord hebt. Maar
0: ja,
1: die zijn echt. Die zijn echt heel mooi. Dus daar loop ik dan doorheen. En dan heb je nog een paar bergjes. Maar zeg maar, het zwaarste gedeelte, wat dat betreft, heb ik wel gehad.
0: Goed zo. Ik ben stiekem jaloers. Ja. Alhoewel ik de benenwagen, die heb ik niet. Maar ik vind het prachtig wat je doet. Dwarsdorrelsleven.nl, daar loop je voor. En we gaan nu elke dag even bellen. Want het begint nu spannend te worden, toch?
1: Het is wel zo. Kijk, iedereen, want dan krijg je appjes en op Polarstedt wordt gereageerd. En dan zeggen ze, Ben, wat knap en je bent er bijna. Ik denk, weet je, als ik gewoon een normale wandeling zou doen van 230 kilometer, ben je niet goed wijs of zo, dat je 230 kilometer gaat lopen.
0: Nee, dat klopt.
1: En nu zeggen ze van, je bent er bijna. Dus
0: een rare mindset, dat is inderdaad zo.
1: Ja. Ja, maar je bent nu wel op het punt gekomen, dat is wel grappig. Over 2 kilometer heb ik exact 2500 kilometer gelopen. Dus dan dat was eigenlijk mijn doelstelling, 2500, dus ik mag ophouden. Ja, doe ik niet, maar het zou mogen.
0: Goed zo, we zetten nog even voort. Ik ga je morgen weer bellen en dan ben je in...
1: Dan ben ik voorbij, waar ik precies ben, maar voorbij Castello de Plana. Dat is de hoofdstad van deze...
0: Bij Villarreal.
1: Ja, richting Villarreal. Daar moet je ons ergens zien te vinden. Ja.
0: Goed zo. Nou, ik ga morgen weer bellen. Dwarsdorrelsleven.nl. Dat is de belangrijkste site die wij doen. Ja. Succes, Ben Keizers. Dankjewel. Hoi.
1: Hoi.

0: Straks Mark, Michel, Jordi en Peter in de Eter tot morgen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Bij een steekpartij in het Rotterdamse Botlekgebied is een vrouw zwaar gewond geraakt. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is. De politie heeft de verdachte opgepakt, maar wil er verder niets over kwijt. Ook kan de politie nog niet zeggen wat de aanleiding was van de steekpartij en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kennen. Wie de komende dagen in Spanje is, moet rekening houden met extreme hitte. In de oostelijke regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt code rood en wordt het heter dan 40 graden. De Spaanse Weerdienst waarschuwt mensen voor hun gezondheid en voor extreem hoog risico op bosbranden. In de rest van Spanje is het minder warm. Een olietanker in de straat van Hormuz is waarschijnlijk geraakt door een raket. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Volgens Amerikaanse media zit Iran erachter, ondanks de getekende vredesdeal. Het zorgt voor vragen over de veiligheid op de vaarroute. Ook steeg de olieprijs meteen. En de Belgische koning Philippe is vrijdag in Los Angeles bij de kwartfinale tegen Spanje. België won vannacht met 4-1 van de Verenigde Staten. De Amerikaanse spits Balogun snapt alle ophef dat hij toch mocht meespelen. President Trump had zijn schorsing via een belletje aan de FIFA ongedaan gemaakt. Zoiets is omstreden, gaf Balogun toe. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. Later in de week wordt het ruim 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente.

10 uur geweest. Goedemorgen. Het is dinsdag vandaag. Het is 7 juli. De 7e van de 7e. Dana Lewis, zij openen deze aflevering van de Uitzendkracht op Twente FM. Hallo, goedemorgen. We zijn er uiteraard weer tot een 1 uur vanmiddag. Om je lekker aan het werk te houden op deze dinsdag. Met nu muziek van Harry Styles, American Girls.

Rode draad, de titel van Hanna May. En Juanes hoorde je ervoor nog met een lekkere zomerrit van een tijd geleden. En Santana, net zo lekker zomers eigenlijk, met een nummer Smooth hadden we. Het weer voor vandaag. Vandaag is het nog half bewolkt. Bij een middagtemperatuur van 24 graden, vergelijkbaar met dat van gisteren. Morgen doen we een klein stapje terug met 23 graden. Maar daarna gaat het weer snel richting de 30 graden in het weekend.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
0: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hè? Wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug.
3: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemorgen. Koning Willem-Alexander viert ook zijn 60ste verjaardag niet in Twente. Gisteren werd bekend dat Koningsdag volgend jaar wordt gevierd in Lelystad. De afgelopen 45 jaar hebben koning Willem-Alexander en eerder toenmalig koningin Beatrix een verjaardag nog nooit in Twente gehouden. Enschede deed vorig jaar wel een poging om de vorst naar de stad te halen, maar dat bleek te duur. Nascheiding bij appartementen en flats in Hengelo kan niet eerder dan 1 januari 2027 worden ingevoerd. Dat meldt het gemeentebestuur. Er is voor volgend jaar namelijk nog geen afvalverwerker beschikbaar die het Hengeloze restafval met daarin de plastic verpakkingen kan nascheiden. Daardoor blijft de stad voorlopig aangewezen op de huidige inzameling. Inwoners van Hoogbouw moeten nu nog hun plastic afval aan haken langs de lantaarnpalen hangen. Maar dat zorgt voor veel overlast en illegale bijplaatsingen van niet-plastic afval. En een e-bike parkeren, opladen en op slot zetten in één handeling. Dat is het idee achter Lock & Load, een slim fietsenrek van de Enschedese start-up Refost. Deze week begint de eerste pilot op de Universiteit Twente. De ondernemers hopen dat het systeem ervoor zorgt dat meer mensen voor de e-bike kiezen. En dan het weer voor Twente. De dag begint bewolkt, maar vanaf de lunch gaan we vaker de zon zien bij 23 tot 25 graden. Morgen is het iets zonniger, bij ook een graad of 25.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de grens 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Prince en Sign of the Times. En even een uitstekend nieuws was dat natuurlijk Benson Boone. De Fietsersbond afdeling Almelo die maakt zich grote zorgen over de verkeersveiligheid rondom scholen. Onlangs sprong Almelo negatief uit een landelijk onderzoek rond dit thema. In Almelo liggen 7 scholen aan een gevaarlijke weg. Leerlingen lopen daar elke dag gevaar, aldus het onderzoek. De Fietsersbond afdeling Almelo ging in gesprek met leerlingen van het ROC Twente om een studieproject te maken van de verkeersveiligheid rondom de scholen. Zo werden er enquêtes en interviews gehouden. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in toekomstig overleg met de gemeente om de situaties veiliger te maken.

grote hit van Robbie Williams en Let Me Entertain You. Misschien heb je hem al gezien. Enschede, die heeft een nieuwe stadsgids. Deze zogenaamde Enschede City Guide, ja, het moet internationaal, is nu in een allereerste editie verkrijgbaar. Hoewel er al veel gedaan werd qua promotie, ontbrak er een echte City Guide. Een compacte gids geeft inzicht in de unieke plekken van Enschede en tips over een dagje of weekendje weg. Zo komt het winkelen uiteraard aan bod, maar ook cultuur, horeca, evenementen en uiteraard ook onze groene omgeving.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: fm.nl/luister.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
11: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Werknemers op een bedrijventerrein in de Rotterdamse Botlek worden opgevangen na een ernstige steekpartij. Een vrouw raakte daar vanochtend zwaar gewond en is met spoed behandeld door hulpdiensten. De politie heeft de verdachte aangehouden, maar wil niet zeggen of de twee elkaar kennen. De politie zoekt getuigen van een dodelijk verkeersongeluk gisterenmorgen in Leinde bij Schiphol. Daar raakte een man met zijn auto van de weg en botste op een pilaar van een viaduct. Hij heeft het niet overleefd. De politie komt graag in contact met mensen die het ongeluk hebben gezien of camerabeelden hebben. De borden langs de weg in Vlaanderen worden aangepast. De groen-gele afritborden worden vervangen door de internationale wit-zwarte symbolen. Ook wijzen de pijlen die de richting van de rijbaan aangeven voortaan omhoog in plaats van naar beneden. Hierdoor zijn de borden beter afgestemd op die van Nederland en Duitsland. En de Franse Voetbalbond gaat een vrouwelijke senator uit Paraguay aanklagen om racistische opmerkingen. Na de winnende goal van spits Kylian Mbappé noemde ze hem een gekoloniseerde Kameroener die arrogant en lelijk is. Ook sprak ze van een wilde die niet had leren schrijven. De Franse Voetbalbond noemt de uitspraken crimineel. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden en later in de week ruim 30 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 3 kilometer file op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente.
17: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

En Familie Pearson, oftewel 5 Star met de Sliders Touch. Begon deel 2, Duits en Kracht, voor deze dinsdagmorgen van 7 juli. Dag waarbij het half bewolkt is, half zonnig, 24 graden wordt, lekker droog blijft. En de wind vanuit de noordwesten waait met kracht 4. Morgen is er wat minder wind, vanuit dezelfde windrichting wordt het met 23 graden ietsjes frisser. Daarna wordt het weer warmer, tot

Mr. Mr, zo heette de band. En Broken Wings was natuurlijk de grootste hit. Daarna kwam Kyrie. Maar deze is het Love, mag zeker niet vergeten worden. Vandaar dat we hem draaiden. Voetbal, afgelopen nacht hadden we al de eerste kraker tussen de Verenigde Staten en België. Er staan nog twee wedstrijden op het programma voor vandaag. Vanavond om 6:00 Argentinië tegen Egypte. En om 10:00 vanavond Zwitserland tegen Colombia.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemorgen. Koning Willem-Alexander viert ook zijn 60ste verjaardag niet in Twente. Gisteren werd bekend dat Koningsdag volgend jaar wordt gevierd in Lelystad. De afgelopen 45 jaar hebben koning Willem-Alexander en eerder toenmalig koningin Beatrix een verjaardag nog nooit in Twente gehouden. Enschede deed vorig jaar wel een poging om de vorst naar de stad te halen, maar dat bleek te duur. Nascheiding bij appartementen en flats in Hengelo kan niet eerder dan 1 januari 2027 worden ingevoerd. Dat meldt het gemeentebestuur. Er is voor volgend jaar namelijk nog geen afvalverwerker beschikbaar die het Hengeloze restafval met daarin de plastic verpakkingen kan nascheiden. Daardoor blijft de stad voorlopig aangewezen op de huidige inzameling. Inwoners van Hoogbouw moeten nu nog hun plastic afval aan haken langs de lantaarnpalen hangen. Maar het zorgt voor veel overlast en illegale bijplaatsingen van niet-plastic afval. En een e-bike parkeren, opladen en op slot zetten in één handeling. Dat is het idee achter Lock & Load, een slim fietsenrek van de Enschedese start-up Refost. Deze week begint de eerste pilot op de Universiteit Twente. De ondernemers hopen dat het systeem ervoor zorgt dat meer mensen voor de e-bike kiezen. En dan het weer voor Twente. De dag begint bewolkt, maar vanaf de lunch gaan we vaker de zon zien bij 23 tot 25 graden. Morgen is het iets zonniger bij ook een graad of 25.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Jonas Brothers samen met Marshmello en Slow Motion. Slow Motion, ja, fietsen, Slow Motion. Rustig aan doen, lekker genieten van de omgeving. Toeristinfo de Lutte Losser. Die hoopt ook dit jaar natuurlijk veel mensen op de fiets te krijgen. Er zijn namelijk weer afwisselende fietsarrangementen en routes. En deze laat iedereen mooi het landschap van onze omgeving zien. En natuurlijk ook diverse activiteiten die er plaatsvinden. Zo valt bijvoorbeeld de Bourgondische fietstocht altijd goed in de smaak. Hierbij gaan fietsers langs verschillende makers van streekproducten, om maar een voorbeeld te noemen. Meer informatie vind je op de website visitdeluttelosser.nl.

leuk is het om een plaat samen met je vader te maken. En Clark deed dat met deze Father and Friends. Deze zomer zijn er weer verschillende gastspelers te horen op het Enschedese Stadskarreljon. Zelfs met internationale allure. Op zondag 19 juli dan speelt namelijk vanaf 13:45 tot 14:00... Kayla Gunderson uit de Verenigde Staten een lunchconcert. Dit is dan onderdeel van de jaarlijkse concertreeks Zomergasten. Bejaardiers uit binnen- en buitenland spelen graag op het bijna 100 jaar oude Karreljon, waardoor er jaarlijks een mooie reeks ontstaat.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
12: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
13: Mooi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette vuurrood, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne Hannemeijs. De man die een jaar geleden het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam bekladde, krijgt geen straf. Hij heeft de schade van bijna €900 betaald en dat vindt de rechter genoeg. Tijdens een pro-Palestina-protest spoot de man met verf de tekst Never Again Is Now op het monument en werd direct opgepakt. Bij een ruzie in een woning in Amsterdam-Noord is gisteravond een man neergestoken, meldt AT5. Hij raakte gewond, maar was nog aanspreekbaar. Een traumateam heeft hem opgevangen en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw aangehouden en vraagt mensen met meer informatie contact op te nemen. De Oekraïense vrouw die internationaal werd gezocht na de bomaanslag op een zakenman en zijn gezin in Monaco is dood. Haar lichaam werd gevonden bij Kiev, meldt een Oekraïense nieuwssite. Ze zou zijn doodgeschoten. Er zijn twee verdachten opgepakt, onder wie iemand van de militaire inlichtingendienst. En de NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van droneafweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden en daarom moet dat beter worden beveiligd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden. En tot zover het ANWB Nieuws.
15: Dit is Erwin Davids van de ANWB. Er staat 3 kilometer file op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM is...

Touch. Het grote succes met Treintje Oosterhuis in de hoofdrol. Met Touch Me There opende daarmee het derde gedeelte. En de middag voor deze dinsdag van 7 juli. Smakelijk eten als je de lunch gaat.

Edwards met Come On and Shine. En er gaat flink schijnen de zon de komende dagen, met in dit weekend zelfs temperaturen van 30 graden. Daarmee zou je bijvoorbeeld mee kunnen doen aan de jaarlijkse tuinvlindertelling. Die vindt namelijk komend weekend weer plaats, van vrijdag tot en met zondag. De Vlinderstichting hoopt uiteraard weer dat je mee gaat doen. De gezamenlijke telling is belangrijk om de lokale vlinderpopulaties in beeld te brengen en voor een stukje bewustwording. Als je meer informatie wilt hebben, kijk dan even op de website van de Vlinderstichting.

0: Woonzentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzumine? Kom dan kijken. BRTT, omhoog nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, hoor een nieuwheid.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag. Almelo heeft een twijfelachtige eer. Het staat hoog op de ranglijst van scholen die onveilige wegen hebben. In Almelo liggen maar liefst 7 scholen langs onveilige 50 kilometer wegen. Daarmee staat de stad, na Rotterdam, het hoogst op de ranglijst van onveiligste schoolwegen in Nederland. De Fietsersbond is geschrokken van de cijfers. Die roept de gemeente op om zo snel mogelijk de maximumsnelheid bij scholen omlaag te brengen, naar 30 kilometer per uur. Een enorme regenbui, zoals die in 2021 in Limburg plaatsvond, kan ook in Overijssel gebeuren. Als er 200 mm in 48 uur valt, dan zijn de gevolgen daarvan enorm. Zo'n 400.000 inwoners in onze provincie worden dan geraakt. En die 200 mm in korte tijd is zo onrealistisch nog niet. In Enschede viel in juli 2024 een enorme bui, waarbij 80 tot 100 mm in 1 uur viel. En de nieuwe stikstofplannen van het kabinet veroorzaken grote zorgen onder de boeren in Twente. Walter Luttekhuis uit Tubbergen zegt geschrokken te zijn van de plannen. Daarin staat onder meer dat er vanaf 2035 een maximum geldt van 2,6 koeien per hectare. Ook komen er stikstofarme zones bij kwetsbare natuurgebieden. Je leest er meer over, inclusief de reacties, op 1twente.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Vanmiddag zien we vaker de zon bij 23 tot 25 graden. Morgen is het iets zonniger, bij dan een graad of 25.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

heerlijk einde. Coldplay en Clocks. En daarvoor Gloria Estefan, een soort van comeback hit nadat ze een auto-ongeluk had gehad. Get on your feet. De gemeente Wierde houdt vandaag een van de twee bijeenkomsten over het buitengebied. Dit is volop in beweging met zowel kansen als uitdagingen. Wierde werkt samen met CATB Wierde aan het overkoepelende Wierdens Plan Landelijk Gebied. Ze hopen dan ook op veel deelname. De eerste bijeenkomst, zoals gezegd, is vanavond om 8:00 in het gemeentehuis. De volgende op 17.

lekkere periode was dat. Bon Jovi en Living on a Prayer. Tot zover deze aflevering voor 7 juli. Het was in 1979 dat we nummer 1 successen hadden van Peaches & Herb. Het nummer Reunited bleef voor 1 week op nummer 1 staan. En Richard Krajicek zal vandaag een gebakje eten. Het is namelijk precies 30 jaar geleden, 7 juli 1996... dat hij als eerste Nederlander Wimbledon wist te winnen met tennissen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: MKB ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Ga je verbouwen of verhuizen? En heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
12: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
14: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij werkzaamheden op het dak van een huis. Dat staat in Kralingen. De woning is ontruimd, net als 11 andere woningen in het blok. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich via de houten plafonds verspreidt. Er is een 5e verdachte opgepakt in een onderzoek naar helpdeskfraude. Het is een vrouw uit Helmond, meldt de politie. Bij helpdeskfraude doet iemand zich voor als bankmedewerker die mensen vertelt dat er vreemde dingen met een bankrekening gebeuren. Er zaten al 4 mensen vast uit onder meer Rotterdam en Krimpen aan de IJssel. De NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van droneafweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden en daarom moet dat beter worden beveiligd. De man die wordt verdacht van het neerleggen van mottenballen in een Amsterdamse bibliotheek is mogelijk psychotisch. Dat blijkt uit onderzoek. De giftige mottenballen worden altijd in kledingkasten opgehangen. De man legde ze in de bieb neer op plekken waar kinderen komen. Hij blijft langer vastzitten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen. En in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel Otter.

Gimme, Gimme, Gimme, zo heet dit liedje van Loretta Michael Walden samen met Patty Austin. Een bijzonder goedemiddag. Het is dinsdagmiddag 7 juli 2026. 1 uur geweest inmiddels. Wat fijn dat je er bent. Het is een graadje of 25 op deze lekkere dinsdagmiddag. Ja, dat kan ik wel zeggen, toch? Heerlijk, lekker dat ik binnen zit. Hey, fijn dat je er bent. Mijn naam is Michel Otter. Ik zit hier in plaats van Mark. Want Mark, die heeft lekker vakantie. Dus de komende 3 weken neem ik zijn honneurs waar. Zoals dat zo mooi heet in het Spaans. En dat doe ik gewoon met de dingen die hij altijd doet in het programma. En dat is vooral heel veel fijne muziek. Wat dacht je hiervan? De zomerhit van dit jaar. Another, samen met 54 Ultra en Talk to You.

Austin, zo heet het liedje van Desha. En die hoor je bij de Otto Show op... Nee, niet bij de Otto Show. Wat zeg ik nou dan weer? Dat is een heel ander programma. Ja. Nee, die hoor je dus bij Door de Middag op Twente FM. Hey, wat fijn dat je er bent. Er is nieuws vanuit Hengelo, vanuit het Montessori College Twente al daar. Ja, het is natuurlijk net vakantie en de leerlingen die hebben net hun diploma gekregen. Of niet, als je niet geslaagd bent. En nu zijn er 5 leerlingen die hebben een beetje nadeel van een pilot die ze hebben gedaan bij het vak Wiskunde A. Dat is een pilot waarbij het nieuwe onderwijsprogramma voor wiskunde werd uitgetest. Samen met het ministerie dus en met een aantal andere scholen. En nu hebben ze daar geen centraal examen in gedaan, die kinderen. En op basis daarvan zijn die kinderen niet geslaagd. Want dat is het geval. Die kinderen moeten een 5,5 gemiddeld hebben voor hun centraal schriftelijk examen. En die 5 leerlingen hadden dat 5,5 gemiddeld niet. Voor die 6 vakken of 5 vakken waar ze dan dus examen hebben gedaan. En met wiskunde erbij is de verwachting dat ze dat misschien wel hadden gehaald. Ja, dramatisch verhaal wel voor die kinderen natuurlijk. Maar de inspecteur van het onderwijs die zegt... jammer joh, dit waren de spelregels, die wisten we van tevoren. Dus een bezwaar hier tegen maken heeft eigenlijk geen zin. Ja, dat is een heftig verhaal wel voor die kinderen en voor de school zelf. Het hele verhaal is terug te lezen op onze website twentefm.nl en 120.nl. En dan pak ik nu even een fijn liedje erbij om dan toch maar even vrolijker door de stand te worden. Ja, toch? David Guetta en Kelly Rowland, Wendla.

0: Changes.
1: En zo heet het liedje van Ilse de Lange, Changes. En Ilse die heeft een drietal nieuwe concerten aangekondigd. Op 3 april, 10 april en 24 april. Dat duurt dus nog best een tijdje. In wat grotere zalen. In de 013 in Tilburg, in de Martini Plaza in Groningen. En de AFAS Live in Amsterdam. Als je denkt, dat is me allemaal te ver weg. Ja, dan hoop ik dat je kaartjes hebt voor haar openluchttheatertour. Want ze staat bijvoorbeeld op 4 september in het Bos Theater in Ommen. Maar ja, dat is uitverkocht. Zo ook hier in Hertme, hier in de buurt, hè, op 22 augustus, einde van de zomer, staat ze in Hertme in het openluchttheater. Maar ook die is uitverkocht. Dus als je daar nog kaartjes voor wil hebben, dan zul je toch even bij iemand moeten gaan lobbyen dat je die kaartjes over kunt nemen. Ja, toch? Maar wel tof. Ilse de Lange, ze staat bij een ieder jaar, hè. Ja, dus volgend jaar weer een kans, denk ik dan. Hey, zometeen het streeknieuws van 2:30. Eerst even deze plaat nog. Robert van Hemert en de Zandloopster.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
3: Wil jij €500 netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500. Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
4: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hè? Wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
11: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag. Almelo heeft een twijfelachtige eer. Het staat hoog op de ranglijst van scholen die onveilige wegen hebben. In Almelo liggen maar liefst 7 scholen langs onveilige 50 kilometer wegen. Daarmee staat de stad, na Rotterdam, het hoogst op de ranglijst van onveiligste schoolwegen in Nederland. De Fietsersbond is geschrokken van de cijfers. Die roept de gemeente op om zo snel mogelijk de maximumsnelheid bij scholen omlaag te brengen, naar 30 kilometer per uur. Een enorme regenbui, zoals die in 2021 in Limburg plaatsvond, kan ook in Overijssel gebeuren. Als er 200 mm in 48 uur valt, dan zijn de gevolgen daarvan enorm. Zo'n 400.000 inwoners in onze provincie worden dan geraakt. En die 200 mm in korte tijd is zo onrealistisch nog niet. In Enschede viel in juli 2024 een enorme bui, waarbij 80 tot 100 mm in 1 uur viel. En de nieuwe stikstofplannen van het kabinet veroorzaken grote zorgen onder de boeren in Twente. Walter Luttekhuis uit Tubbergen zegt geschrokken te zijn van de plannen. Daarin staat onder meer dat er vanaf 2035 een maximum geldt van 2,6 koeien per hectare. Ook komen er stikstofarme zones bij kwetsbare natuurgebieden. Je leest er meer over, inclusief de reacties, op 1twente.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Vanmiddag zien we vaker de zon bij 23 tot 25 graden. Morgen is het iets zonniger bij dan een graad of 25.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file bij de grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: down.
1: Oh, dit is toch een leuk liedje.
2: Ja, Last Frequency samen met Bastille en Head Down staat niet in de onmundige 999 van afgelopen jaar. Oh nee, ik moet zeggen onmundige 999 van afgelopen jaar. Maar wat er dan wel in staat, ja, dat is een beetje een zoektocht altijd. Ja, en die zoektocht in dit programma noemen we de onmundige 999 shuffle. Maar dan moet ik even een getalletje hebben. Dus, hey Siri. Hey Siri. Noem eens een willekeurig getal tussen de 0 en de 1000.
3: Een willekeurig getal tussen 0 en 1000 is 813.
2: 813. Nou, die zie ik staan. Oh, dat is echt een tof liedje, zeg. Ik ga hem gelijk even opzoeken. 813. Dat is Rod Stewart, Bryan Adams en Sting. Dit is All for Love.
4: 813.

Werkmodus aan. Opperste concentratie. Keiharde focus. En dan... Hey, weer een nieuw liedje. Dit is Door de Middag op Twente FM.

Het is nog lang niet zo ver. Nee, nee, het is nog maar dinsdag. Maar Bluff die zit al met zijn hoofd in het weekend. Het liedje Zaterdag hoorde je. En daarvoor hoorde je ook nog Hip to be Square van Huey Lewis and the News. En ik snap het wel dat Bluff met hun hoofd in het weekend zit. Ja, ja, zeker wel. Dat snap ik echt wel. Want ja, The Weeknd die staat volgende week in Amsterdam. In de Johan Cruijff Arena. Ja. En ik heb hem alvast even uitgenodigd om hier een liedje te komen zingen. The Weeknd. Dus hier is hij.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op 1.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
4: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een oud-conciërge van een basisschool in Zoetermeer is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het OM had dat ook geëist. De man pleegde ontucht met 6 jonge kinderen en filmde stiekem 18 leerlingen. Sommige beelden zette hij online. Een deel van de geëvacueerde bewoners van een ontruimde portiekflat in Rotterdam-Kralingen mag weer terug naar huis. Bij werkzaamheden op het dak was brand ontstaan en daarop werden 12 woningen ontruimd. De brand is intussen onder controle. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een demonstratie gisteravond tegen een noodopvang voor vluchtelingen in IJsselstein is een man opgepakt. Hij wordt verdacht van vernieling. Ook werd tijdens de demonstratie brand gesticht. Die is door de brandweer geblust. Gisteren zijn de eerste 50 vluchtelingen in de opvang aangekomen. En vanwege de hittegolf in Zuid-Frankrijk krijgen de renners van de Tour de France meer te drinken. Op plekken waar eerst alleen bidons met water werden uitgedeeld, mogen ze nu een tas met meerdere waterflessen aanpakken. De vierde etappe is begonnen in Carcassonne en het is bloedheet. Het kan 40 graden worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid is het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Later deze week weer tropische temperaturen van 30 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel Otter.

Nou, dit is te gek, hè? Where is my husband van Ray? Hoorde je bij Door de Middag op Twente FM. Een hele goede middag. Dinsdag 7 juli 2026. Inmiddels is het ruim 2 uur geweest. Wat fijn dat je er bent. Tot de klok van 4 mag ik je vermaken met alleen maar prettige liedjes. Ja, alleen maar prettige liedjes. Ik draaide net al in het vorige uur. Toen zei ik de zomerhit van 2026. Maar misschien doet deze ook wel mee in die categorie. Zou zomaar kunnen. De Bouwsa hoor je nu. Het liedje dat heet Magnetic.

0: hij was helemaal hip, hè, dankzij die film die voor hem is uitgebracht. Michael Jackson, je hoorde Beat It bij Door de Middag.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Ja, dat is een goede vraag. Het is vandaag 7 juli 2026. De dag waarop mijn dochter 17 jaar is geworden. Ja, leuk hè, 17 jaar geleden werd ze geboren. Wat leuk. Maar het is vandaag ook de dag van de zachte G. Ja, hoe mooi is dat? Dat daar gewoon een dag voor is om te vieren dat er een bepaald accent is. Ik ben heel benieuwd of er ook een dag van de Twentse tongval is. Zo niet, dan moeten we die eens een keertje gaan maken. Maar desalniettemin, de dag van de zachte G, dat doet ons ook natuurlijk denken aan een heerlijke Limburgse vlaai die ik lekker al vanochtend heb gegeten. Een lekker aardbeienvlaatje, super lekker. Of aan de bossenbollen, of aan carnaval. Of ja, bier. Gulpener bier bijvoorbeeld. Maar ja, dat is nu tegenwoordig ook alweer Twents, want overgenomen door Grols. Ja. En het is ook, dat wil ik ook even benoemen, 7 juli, hè, dat is ook de dag van het sprookje. Tenminste, dat heeft de Efteling ooit eens bedacht in 2007. Op 7 juli 2007, 070707. Omdat dat getal 7 toch ook een symbolische waarde heeft. En het komt heel veel voor in sprookjes. Wat dacht je van? De 7 mijlslazen, de 7 dwergen, de 7 geitjes. Nou, dat getal 7, dat speelt wel een rol dus eigenlijk. Ja, en dus dacht ik, wat voor liedje kan ik daar nou bij draaien? Bij de dag van het sprookje? Nou, toen kwam ik uit bij Lois Lane. Natuurlijk, want die hebben een liedje gemaakt over hele fijne sprookjes. The Fortune Fairy Tales. Ja.

Als je denkt, waar ken ik dit liedje toch van? Dit liedje van Matt Simons, Catch and Release. Ja, er zit een melodietje in. Ja, en eigenlijk is dit het origineel van Matt Simons. Maar Bukkers, die is daar ooit eens mee aan de haal gegaan, hè? Iedereen heeft sirene, iedereen heeft verliezen. Nou, die kan ik misschien wel een keertje draaien binnenkort. Och, wat een fijn liedje. Iedereen heeft een reden, zo heette die. Van die vrienden van Bukkers, dus. Ja, hey, dit is door de middag op Twente FM, bijna 3:30. Ik heb nog tijd voor één liedje tot die tijd. Dit is Sommieux en Dark Before the Dawn.

0: zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag. Almelo heeft een twijfelachtige eer. Het staat hoog op de ranglijst van scholen die onveilige wegen hebben. In Almelo liggen maar liefst 7 scholen langs onveilige 50 kilometer wegen. Daarmee staat de stad, na Rotterdam, het hoogst op de ranglijst van onveiligste schoolwegen in Nederland. De Fietsersbond is geschrokken van de cijfers. Die roept de gemeente op om zo snel mogelijk de maximumsnelheid bij scholen omlaag te brengen, naar 30 kilometer per uur. Een enorme regenbui, zoals die in 2021 in Limburg plaatsvond, kan ook in Overijssel gebeuren. Als er 200 mm in 48 uur valt, dan zijn de gevolgen daarvan enorm. Zo'n 400.000 inwoners in onze provincie worden dan geraakt. En die 200 mm in korte tijd is zo onrealistisch nog niet. In Enschede viel in juli 2024 een enorme bui, waarbij 80 tot 100 mm in 1 uur viel. En de nieuwe stikstofplannen van het kabinet veroorzaken grote zorgen onder de boeren in Twente. Walter Luttekhuis uit Tubbergen zegt geschrokken te zijn van de plannen. Daarin staat onder meer dat er vanaf 2035 een maximum geldt van 2,6 koeien per hectare. Ook komen er stikstofarme zones bij kwetsbare natuurgebieden. Je leest er meer over, inclusief de reacties, op 1twente.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Vanmiddag zien we vaker de zon bij 23 tot 25 graden. Morgen is het iets zonniger, bij dan een graad of 25.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Ah, te gek man, dit staat nog op mijn lijstje van bandjes die ik zeker nog een keertje wil zien. Tame Impala, het liedje Dracula hoorde je. Hey, vanochtend in de ochtendshow belde Wim met Erwin Elferink en Noah Kamphuis van het Canisius. Want die zijn met hun, volleybalteam, met hun schoolvolleybalteam in China voor het WK. En nou, wel even interessant om een stukje van terug te luisteren. Wim die vroeg aan Noah, hoe gaat het eigenlijk op dit moment met de sportieve prestaties?
1: Ja, we hebben met ons team hebben we alle wedstrijden hebben we echt knetterhard gestreden. Soms komt het resultaat wat we hadden gehoopt niet helemaal uit. Maar ik denk dat we met ons team echt allemaal groeien en per wedstrijd beter worden. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn met wat we hebben laten zien.
2: Ja, wat komt er dan niet uit? Ik bedoel, ik vind het al knap dat jullie er staan, laten we wel wezen.
1: Ja, vandaag winnen we de eerste set, winnen we met 25-23. De tweede set verlies je met 25-23. En de derde set met 15-10. Dus dat is gewoon heel zuur dat het net de verkeerde kant op valt. Dus die teleurstelling die is wel aanwezig, maar we hebben wel met z'n allen donders had geknokt.
0: Zo is dat net. En dat blijven ze de komende dagen nog even doen daar in China. Heel tof. Wil je het hele bericht terugluisteren en zien? Dat kan op onze website twentefm.nl.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Ja, het is echt een bedwetertje, hoor, die man. En daarvoor hoorde je nog Nielson samen met Miss Montreal. En dat liedje, dat heet Oeh, Oeh. En dit is Vera nu. Met het prachtige plaatje Best Friend. She doesn't

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen ook in hoger beroep veroordeeld voor fraude. Maar de periode dat ze zich niet verkiesbaar mag stellen is ingekort. En daardoor kan ze misschien toch meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze moet een jaar een enkelband dragen. Het zou wel een beperking zijn voor haar campagne. In Utrecht is een moeder veroordeeld die haar 2 kinderen van 6 en 9 een jaar lang mishandelde. Ze werden niet alleen geschopt en geslagen, maar kregen soms ook de hele dag geen eten en drinken en werden opgesloten. De moeder krijgt bijna een jaar cel en ook een vriendin van haar is veroordeeld. President Trump is aangekomen in Ankara voor de NAVO-top. Hij werd op het vliegveld ontvangen door de Turkse president Erdogan en daarna begroette hij een paar soldaten in het Turks. De top is vandaag en morgen. De Oekraïense president Zelensky is er ook. Hij wil meer luchtverdedigingswapens van Amerika. Prinses Amalia is klaar bij de Koninklijke Luchtmacht, zegt de RVD. Ze was daar de afgelopen maanden werkstudent en mag zich sinds een tijdje korporaal noemen. Na de zomervakantie gaat Amalia verder met haar militaire opleiding. Ze begint dan bij de marine. Het weer van Weer Online. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP Nieuws.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files in het oosten van het land met meer dan 5 minuten op onthoud. Dat is de A50 Arnhem richting Os, de 10 minuten extra tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En ook op de N325, Duitse grens richting Nijmegen, sta je even stil. Tussen Beek en Nijmegen op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Het is zomer in Twente.
13: Twente FM, in samenwerking met 1 Twente.
12: Hier komt Twente samen.
13: Dankjewel
12: dat ook jij erbij bent.
13: Twente FM.
12: Door de middag.
13: Michel Otter.

The Dead Dance. Je hoorde Lady Gaga bij Door de Middag op Twente FM. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Mijn naam is Michel Otter. Tot 4 uur mag ik nog de plaatjes water geven voor Mark, want die is op vakantie. En dat doe ik met heel veel liefde en ook met heel veel plezier. Ja, want ach, wat staan er toch fijn liedjes in de playlist. Wat dacht je hiervan? Die Spik, Splinter, Hagel, Vonk, een nieuwe single van Bruno Mars. Vanavond staan ze nog 1 keer in de Johan Cruijff Arena. En dan sluiten ze 4 concerten daaraf. Ach, en dat was een feestje, heb ik begrepen. Dit is de nieuwe single.

0: bij dat House Am Zee van Peter Fox, daar zal het wel lekker koel zijn geweest tijdens die hittegolf laatst. En die hittegolf die er weer aankomt bijna. Ja, die hitte van die afgelopen weken, die zette misschien wel veel mensen aan het denken. Zo ook in Hengelo. Daar is een groep Hengelovers die er ook echt iets aan wil doen. Van geveltuintjes tot buurttuinen en verrassende groene plannen. Hoe willen zij Hengelo koeler, groener en leefbaarder maken? Op twentefm.nl lees je het hele verhaal en bekijk je de video van de bijeenkomst daar. En misschien krijg je dan zelf ook wel zin om mee te doen aan die vergroeningsplannen van Hengelo of van heel Twente.
1: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Mind van Swing Out Sister hoor je bij dit programma. En dit programma dat heet natuurlijk Door de Middag.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Ja, dat is een goede vraag. How slow can you go? En misschien heb jij wel een suggestie. Ding, dan mag je hem vast voor morgen doorgeven via de berichtenbox op twentefm.nl. Ja, heel fijn als je dat even doet. Dan heb ik alvast inspiratie voor morgen. Nu draai ik er zelf nog eventjes eentje. Deze zegt heerlijk lekker slow. Robbie Robertson en Somewhere Down the Crazy River. Yeah, I can see.

0: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hè? Wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Wil jij 500 euro netto verdienen?
8: Wat?
7: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
8: Wow.
9: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
7: Brusje doet meer met je.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Zo'n 40 geïnteresseerden kwamen vorige week bijeen in de bibliotheek van Hengelo om te brainstormen over een groene beweging in de stad. Bewoners kunnen bijdragen door tegeltuintjes te vergroenen of samen groenstroken te adopteren. Initiatiefnemers Clementine Maathuis en Angeline Hoppen zien door de recente hitte een goede kans om mensen te motiveren voor meer waterberging en verkoeling. Boeren in Twente maken zich grote zorgen over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Landbouwminister Jamie van Essen presenteerde op 26 juni maatregelen die de uitstoot van de landbouwsector moeten verlagen, met vanaf 2035 een maximum van 2,6 koeien per hectare en nieuwe stikstofarme zones bij kwetsbare natuurgebieden. Boer Walter Luttekhuis uit de omgeving van Tubbergen liet weten ernstig te twijfelen of hij over 5 jaar nog boer zal zijn. En de nascheiding van afval bij hoogbouw in Hengelo gaat niet door per 1 januari. Het college meldt de gemeenteraad dat er volgend jaar geen afvalverwerker beschikbaar is die restafval en PMD kan scheiden. Bewoners blijven daardoor voorlopig zakken aan haken aanbieden. Het college wil dit laten uitvoeren door Twents, die nog geen nascheidingsmachine heeft, maar deze mogelijk gaat bouwen. Heb ik in ieder geval het weer voor Twente. Vanmiddag zijn er stapelwolken en zonnige perioden. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het zo'n 25 graden. Vanavond is het rustig en koelt af naar 15 graden.
12: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Twee files op de A50 in de richting van Os, tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg, 10 kilometer met 15 minuten vertraging. En dan ook nog eens tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 7 kilometer met 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

American Pie van Madonna. Madonna, ze heeft ook een nieuw singeltje uit, hè? Ik heb hem eigenlijk nog helemaal niet geluisterd. Nee, dat dan weer niet. Daarvoor ook nog Something on My Mind van Purple Disco Machine samen met Duke Dumont. Hey, door de middag zit erop. Zometeen Twente komt thuis met Jordi Goorman. Ik heb nog wel tijd voor, één liedje, denk ik. Ja, dat komt wel uit. En och, dit is niet zomaar een liedje. Nee, dit is de beste die ik vanmiddag draai. YouTube.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister. Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht vlakbij Dordrecht is veroordeeld voor kinderporno. Op zijn laptop en USB-sticks bewaarde hij foto's en filmpjes van kindermisbruik. Ook stuurde hij de beelden door. De ex-burgemeester heeft 8 maanden cel gekregen en dat was ook de eis van justitie. Een man die meedeed aan de rellen op het Haagse Malieveld vorig jaar heeft 4 maanden cel gekregen. Hij had even verderop een in brand gestoken container omgegooid bij het partijkantoor van D66... Ook bestormde hij een ME-bus en gebruikte hij geweld tegen iemand die de rellen stond te filmen. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is schuldig aan fraude met EU-geld, vindt het gerechtshof. Ze moet een jaar een enkelband dragen. Ze kan wel meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar, maar heeft nog niet gezegd of ze dat gaat doen. Haar partij is de grootste in het Franse parlement. De Britse prins Harry heeft zijn rechtszaak verloren tegen de uitgever van de Daily Mail en andere roddelbladen. Ook andere bekende Britten deden mee, Elton John bijvoorbeeld. Ze zeiden dat ze waren afgeluisterd door journalisten en bespioneerd. De rechters vinden het niet bewezen. Het weer van Weer Online. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP Nieuws.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een langzaam begin van de avondspits in onze regio. Op de A50 rijdt het langzaam vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein 10 minuten vertraging en 10 minuten oponthoud op de N325 vanuit knooppunt Velperbroek naar Nijmegen. Dus vanuit Arnhem naar Nijmegen. Bij Westervoort 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente.

0: Desire. En zojuist nog James Brown, Living in America.
1: Twente komt thuis.
0: Nou ja, of je dat tegenwoordig van wil, kun je ook afvragen natuurlijk. Ze liggen er in ieder geval uit, hè. Gisteren tegen de Rode Duivels. België heeft de VS aan de kant gezet en ruim ook. Het werd 4-1 en daarmee staat België in de kwartfinales. Mooie prestatie op het WK. En ook Spanje is door ten koste van Portugal, werd gisteren bekend.
1: Twente actueel.
0: Nou, de laatste twee kwartfinalisten worden vanavond bepaald. Om 6 uur de wedstrijd Argentinië-Egypte. En vanavond om 10 uur speelt Zwitserland tegen Colombia voor de laatste plekken in de kwartfinales van het WK voetbal. Nou, we gaan het zien. Welkom bij de middagshow. Het is je dinsdagmiddag, vandaag 7 juli. Welkom bij in ieder geval een nieuwe aflevering van Twente komt thuis. Met vandaag onder andere voorbereiden op de hitte. Later deze week, vandaag best een aardige dag met wat ruimte voor de zon. En temperaturen van zo'n 25 tot 26 graden. Maar het wordt tropisch warm later deze week. Boeren die maken zich zorgen over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Jamie van Essen, de nieuwe minister van Landbouw uit Losser, die maakte vorige week al bekend wat zijn plannen zijn. Het moet allemaal anders, vindt hij. Nou ja, dat moet natuurlijk ook als Nederland van het slot af moet. Maar boeren die maken zich terecht ook zorgen over wat er allemaal komen gaat. En vandaag inflatiecijfers. De inflatie over de maand juni is definitief uitgekomen op 2,9%. Dat en meer, daar gaan we het over hebben met ook muziek voor je dinsdagmiddag. Je hoort straks Samuel Welten, Ed Sheeran en ook Janice is onderweg. Maar eerst tijd voor de lekkere track Belinda Carlisle, Leave Light On.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Muziek hier Moerstaal, nog steeds uitermate populair, bewijst ook Samuel Welten met Alles kan kapot.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En Belinda Carlisle hoorde je ook nog Leave a Light On bij de middagshow voor Twente. Het is dinsdag, vandaag is het alweer 7 juli. Met op zich een best een aardige dag. Er zijn wat lichte sluierwolken. De temperaturen die komen zo rond de 26 à 27 graden uit. Maar het wordt de komende dagen nog tropisch warm. Richting het weekend gaan we opnieuw de 30 graden overtoepen. Nou, of je daar dan blij mee moet zijn. Met vandaag onder andere inflatiecijfers. De inflatie over de maand juni is definitief uitgekomen op 2,9%. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag bekend maakte. In mei was de inflatie nog 3,5%. Daarmee is die maand juni de inflatie hetzelfde als bij de eerste raming die op 1 juli al werd gepubliceerd. Inflatie die wordt elke maand gemeend als ontwikkeling van de consumentenprijsindex ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Inflatie zo rond de 3% is volgens mij ook redelijk normaal, toch? Druk het effect van de brandstoffen is vooral aan de hand. Hè? Dus de brandstoffen die hadden een neerwaarts effect op de ontwikkelingen, want die werden fors duurder. Andere zaken, daar viel het wel mee. Moet ik het zo zeggen, dus vooral energie. En vervoer werd duurder en andere zaken. Ja, dat was een beetje zo rond de 0,5%. Dus heel spannend was dat dan weer niet. Maar ja, goed, die zijn de laatste tijd natuurlijk ook fors duurder geworden. In ieder geval op basis van deze cijfers dus een redelijk gemiddeld inflatiecijfer. Geen hele spannende ontwikkelingen. En laten we hopen dat de ellende in het Midden-Oosten langzaamaan een beetje afneemt natuurlijk. Want die straat van Hormuz, dat schijnt toch een beetje het grootste probleem te zijn. Dit is de middagshow tot 7 uur vanavond. Janice is onderweg. Jesus, he knows.

Het nummer 1 radiostation voor Twente. Wij zijn Twente FM met Genesis en Jesus He Knows Me. Met daarvoor ook nog Ed Sheeran en Azizam bij de middagshow voor Twente. Straks hier een update van onze nieuwsredactie. Je krijgt het laatste nieuws uit Twente op een presenteerblaadje. Na deze fijne van Calvin Harris en Jazzy Sam.

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
8: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroos. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: De almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Zo'n 40 geïnteresseerden kwamen vorige week bijeen in de bibliotheek van Hengelo om te brainstormen over een groene beweging in de stad. Bewoners kunnen bijdragen door tegeltuintjes te vergroenen of samen groenstroken te adopteren. Initiatiefnemers Clementine Maathuis en Angeline Hoppen zien door de recente hitte een goede kans om mensen te motiveren voor meer waterberging en verkoeling. Boeren in Twente maken zich grote zorgen over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Landbouwminister Jamie van Essen presenteerde op 26 juni maatregelen die de uitstoot van de landbouwsector moeten verlagen, met vanaf 2035 een maximum van 2,6 koeien per hectare en nieuwe stikstofarme zones bij kwetsbare natuurgebieden. Boer Walter Luttekhuis uit de omgeving van Tubbergen liet weten ernstig te twijfelen of hij over 5 jaar nog boer zal zijn. En de nascheiding van afval bij hoogbouw in Hengelo gaat niet door per 1 januari. Het college meldt de gemeenteraad dat er volgend jaar geen afvalverwerker beschikbaar is die restafval en PMD kan scheiden. Bewoners blijven daardoor voorlopig zakken aan haken aanbieden. Het college wil dit laten uitvoeren door Twents, die nog geen nascheidingsmachine heeft, maar deze mogelijk gaat bouwen. Heb ik in ieder geval het weer voor Twente. Vanmiddag zijn er stapelwolken en zonnige perioden. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het zo'n 25 graden. Vanavond is het rustig en koelt af naar 15 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam over de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. 10 minuten vertraging bij knooppunt Bankhoef. De A50 vanuit Arnhem naar Os. Nog eens 10 minuten vertraging bij Ravenstein. 20 minuten oponthoud op de N35 vanuit Almelo naar Zwolle bij afrit Berkum. 3 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Bij Westervoort 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Miley Cyrus en Midnight Sky. Groot hit van meer een paar jaar geleden. Met daarvoor nog een update van onze nieuwsredactie. Je hoort het laatste nieuws uit Twente. En dat lees je na op onze website 120.nl.

I Don't Wanna Wait van David Guetta en One Republic samen. En ook nog hier gedraaid Earth, Wind and Fire in September. Op een lekkere dinsdag, denk ik wel. Het is niet al te koud. Sterker nog, ik vind het best benauwd eigenlijk. Ja. 26 tot 27 graden, wat lichte bewolking en af en toe wat zon. Vanavond en vannacht is er bewolking en de minimumtemperaturen liggen dan rond de 15 graden. Morgen je woensdag ziet er redelijk uit. Er is vooral in de middag ruimte voor de zon. Met bewolking wordt het dan maximaal 23 graden. Later deze week gaan de temperaturen verder oplopen en komt de zon er vaker bij. Donderdag al wat meer zon, zo'n 26 graden. En richting het weekend gaan we dicht bij de 30 graden komen. De vraag is even of we die 30 ook overgaan. De voorspellingen zijn een beetje tegenstrijdig wat dat betreft. Maar in ieder geval volle ruimte voor de zon voor het komende weekend. En dus verder oplopen de temperaturen. Holland zomerweer, het is in ieder geval droog met later deze week richting de 30.

Summer en Homewrecker. Lekker bij de middagshow richting het einde van je werkdag. Met ook nog Imagination, Just an Illusion. Nou, wat zeker een illusie is, maar wat zeker gaat gebeuren, is de 5 uur uit je dakplaat. De muzikale afsluiter van je werkdag. En daarvoor zoeken we nog een leuke suggestie. Wat wil je graag horen als afsluitmoment muzikaal gezien van je werkdag? Stuur me een mailtje of via de app op twentefm.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
2: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
14: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
15: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
16: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Een straat in Hendrik Ido Ambacht die vernoemd is naar een oud-burgemeester mag voorlopig niet meer zo heten. Hij werd vanmiddag veroordeeld voor kinderporno en daarom heeft de gemeente nu zijn straatnaambord weggehaald. Als de oud-burgemeester in hoger beroep gaat, wordt het bord weer teruggezet. De meeste mensen in ons land vinden dat grote erfenissen zwaarder moeten worden belast, maar het gaat de komende jaren niet gebeuren. Minister Heijnen van Financiën is tegen, zei hij bij RTLZ. Volgens hem wordt er al van alles belast en is het probleem vooral dat we in Nederland te veel uitgeven. Busreizigers in de provincie Utrecht krijgen compensatie voor de chaos bij de bussen. In december kwam er een nieuwe vervoerder, Transdev, en Keolis kwam met nieuwe bussen. Sindsdien is de dienstregeling onbetrouwbaar. Daarom gaan dit najaar de tarieven omlaag, meldt RTV Utrecht. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is in hoger beroep veroordeeld tot een jaar met een enkel band en geeft vanavond een interview op tv. Ze gaat waarschijnlijk zeggen of ze nog meedoet met de presidentsverkiezingen. Het mag wel, maar door de straf zou ze moeilijk campagne kunnen voeren. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan rond 25 graden. Daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in onze regio. 10 minuten vertraging aan de Duitse grens. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Oudijk. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Op de A50 naar het zuiden vanuit Arnhem naar Os. Vooraf het Ravenstein 12 kilometer file vanaf knooppunt Valburg. Een kwartier tijdsverlies en een kwartier vertraging ook op de N35 vanuit Almelo naar Zwolle. Bij Berkum 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Sam Fender en Olivia Dean. Fijne combinatie met Rain Me In, de grote hit van dit moment.
1: Twente komt thuis.
0: We begonnen met de 5 uur met je dakplaat vandaag. Amy Winehouse en You Know I'm No Good. Dat was een leuke suggestie. Anders stuurde een mailtje naar jordi@twentefm.nl dat ze die graag wilde horen als het eindsignaal van haar werkdag. Nou, richting de vakantieperiode zullen we maar zeggen. Met een redelijke dag vandaag. Temperatuur rond de 26 graden.
1: Twente actueel.
0: Met over een klein uurtje de aftrap van een nieuwe WK-wedstrijd. Argentinië tegen Egypte voor een plek in de kwartfinales. En vanavond wordt ook nog de wedstrijd Zwitserland-Colombia gespeeld. Gisteren werd bekend dat België en Spanje definitief doorgaan naar de kwartfinales na respectievelijk winst op de VS en Portugal. Dus nou, we gaan voor de laatste plaatsen, zullen we maar zeggen. Verder maken boeren zich zorgen in Twente over de stikstofmaatregelen. Vorige week kondigde minister Jamie van Essen aan wat de plannen zijn en wat er moet gaan gebeuren. Dat zijn best ingrijpende maatregelen, zeker nu de stukken definitief zijn ingedaald. En Wout Weghorst werd onlangs gepresenteerd als de nieuwe aanwinst bij FC Twente. En hij heeft in ieder geval tijdens de open dag die afgelopen weekend was gezegd: ik wil veel scoren met Twente de beker pakken en zorgen dat we in ieder geval weer in de opperste regionen meedoen. Nou, dat zijn mooie ambities, ook voor Weghorst. Maar ja, het is een teamsport, dus hij gaat het niet alleen bepalen. Maar goed, fijn dat hij het in ieder geval uitspreekt. Straks hier op de radio, Cara Emerald, ook hier President en Katy Perry. Dit is eerst Mac met Leo Sayer samen.

inmiddels is er weer Caro, volgens mij. Ja, dat is wat na namen de revue gepasseerd. Caro Emerald was haar debuut destijds met onder andere deze single, A Night Like This. Toen werd het in één keer The Jordan, was haar alter ego. En inmiddels heeft ze weer een nieuw album uitgebracht en dat heet Caro. Nou ja, dan pak je hem even mee. En ook nog hier, McAleer Sayer, Thunder in My Heart Again bij de middagshow voor Twente. Goedemiddag, het is je dinsdag, de laatste loodjes van je werkdag. Of misschien heb je het alweer lekker afgerond en ben je onderweg naar huis. Met zorgen bij boeren, dat zal je niet geheel ontgaan zijn. Er zijn natuurlijk al jaren discussies over te veel stikstofuitstoot. En daar wordt ook vaak naar de boeren gekeken. Hoewel natuurlijk ook de industrie en het verkeer daar debet aan zijn. Maar ook boeren moeten fors inkrimpen als het aan minister Jamie van Essen ligt. De voormalig wethouder van Losser is inmiddels minister van Landbouw. En hij kondigde vorige week de stikstofplannen aan om Nederland verder van het slot te halen. Onder andere 2,6 koeien per hectare. Om daarmee te komen tot stikstofarme gebieden. En bij kwetsbare natuurgebieden moet het nog weer anders worden. En boeren die maken zich zorgen, want de plannen zijn inmiddels ingedaald. En dat betekent nogal wat natuurlijk ook voor de agrarische sector. Want wat moet er allemaal de komende tijd gaan gebeuren? Gisteren spraken we nog met Walter Luttekhuis. Hij is boer in de gemeente Tubbergen. En hij vertelde zijn verhaal over wat het allemaal betekent. En hoe hij zich zorgen maakte over de toekomst. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Wat betekent dit nu allemaal eigenlijk voor onze agrarische sector, waar we in Twente natuurlijk trots op zijn. En waar we best wel veel boerenbedrijven hebben zitten die allemaal naar beste kunnen en naar beste eer en geweten aan het boeren zijn. Maar ja, met de steeds wisselende plannen en beleidsregels wordt het ingewikkeld. En dat blijkt ook wel weer uit het verhaal van Walter. En je kan dat terugluisteren. Je vindt het op twentefm.nl. Onderweg Katy Perry, nieuwe single. En dit is Marshmallow met Anne-Marie samen.

Lekker uit de jaren 80. Het was een suggestie van Thomas. Die mailde naar jordi@twentefm.nl voor deze wat vergeten hit van President. I think you're gonna like it. Daarvoor nog Marshmallow en Friends bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. Met zometeen hier het streeknieuws en ook Tiësto onderweg. Eerst hoor je de nieuwe Katy Perry. Watch it burn. Oh, yeah.

0: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hè? Wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug.
4: Je hebt weer te lang gezeten, hè? Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Zo'n 40 geïnteresseerden kwamen vorige week bijeen in de bibliotheek van Hengelo om te brainstormen over een groene beweging in de stad. Bewoners kunnen bijdragen door tegeltuintjes te vergroenen of samen groenstroken te adopteren. Initiatiefnemers Clementine Maathuis en Angeline Hoppen zien door de recente hitte een goede kans om mensen te motiveren voor meer waterberging en verkoeling. Boeren in Twente maken zich grote zorgen over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Landbouwminister Jamie van Essen presenteerde op 26 juni maatregelen die de uitstoot van de landbouwsector moeten verlagen, met vanaf 2035 een maximum van 2,6 koeien per hectare en nieuwe stikstofarme zones bij kwetsbare natuurgebieden. Boer Walter Luttekhuis uit de omgeving van Tubbergen liet weten ernstig te twijfelen of hij over 5 jaar nog boer zal zijn. En de nascheiding van afval bij hoogbouw in Hengelo gaat niet door per 1 januari. Het college meldt de gemeenteraad dat er volgend jaar geen afvalverwerker beschikbaar is die restafval en PMD kan scheiden. Bewoners blijven daardoor voorlopig zakken aan haken aanbieden. Het college wil dit laten uitvoeren door Twents, die nog geen nascheidingsmachine heeft, maar deze mogelijk gaat bouwen. Heb ik in ieder geval het weer voor Twente. Vanmiddag zijn er stapelwolken en zonnige perioden. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het zo'n 25 graden. Vanavond is het rustig en koelt af naar 15 graden.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het oosten van het land behoorlijk drukke spits. 60 kilometer file bij elkaar. A12 Duitse grens Utrecht. Nasleep van een ongeluk bij knooppunt Grijzoord. 7 kilometer file en 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. A50 Eindhoven Arnhem. Kwartier vertraging bij knooppunt Bankhoef. Een kwartier vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij knooppunt Ewijk. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Vanaf Beuningen 5 kilometer file tot aan Nijmegen-Dukenburg met een kwartier tijdsverlies. Half uur vertraging op de N35 vanuit Almelo naar Zwolle bij de aansluiting met de A28. 10 minuten op de N314 Doetinchem-Zutphen bij de aansluiting met de N319 3 kilometer file. En op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen bij Westervoort. Kwartier oponthoud vanaf knooppunt Velperbroek rijdt langzaam. En tot zover de ANWB.

Lekker deze walkie van Tiësto en Zurb op Twente FM. En daarvoor nog het streeknieuws. Dat lees je na op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. En ook online de nieuwe aflevering van de Langze Maandagavondshow. Met onder andere Joost, Jelle en Dirk-Jan. En zij praten over geestelijke gezondheid.

Alexander O'Neill. Beetje een hobbyhitje is het wel, maar ik vind hem leuk hoor, deze. Je kent hem van Criticize, en dit is die andere, weet je, bescheiden hit van een Fake op Twente FM. En ook nog Remmen en The Moment bij Twente FM. Fijn dat je luistert. Dinsdagmiddag onderweg naar je dinsdagavond. Over een half uurtje, een kwartiertje moet ik misschien wel zeggen. De aftrap van de wedstrijd Argentinië tegen Egypte voor een plek in de kwartfinale. En vanavond ook nog de laatste achtste finale wedstrijd Zwitserland-Colombia op het WK. Die begint om 10 uur, die wedstrijd. Voorbereiding op het voetbalseizoen in Nederland zijn ook begonnen. Natuurlijk het betaalde voetbal. Afgelopen weekend waren de open dagen van Heracles en Twente. Om in ieder geval alvast een vooruitblik te geven naar het komend seizoen. Voor Twente met de komst van Weghorst natuurlijk een publiekstrekker, zullen we maar zeggen. Terwijl niet iedereen er altijd even enthousiast over is. En bij Heracles moeten ze flink aan de bak om weer op het hoogste niveau te kunnen uitkomen. Na degradatie dit seizoen naar de keukenkampioendivisie. Ik vind alleen al het uitspreken van die competitie ingewikkeld. Maar goed, daar staat dus behoorlijk wat op het spel. Maar ook op amateurniveau wordt er weer het nodige gedaan. De voetbalclub Quick 20 in Oldenzaal zoekt naar enthousiaste jeugdtrainers voor het komend seizoen. Dat zullen ze bij veel clubs wel hebben. Er is behoefte aan nieuwe oefenmeesters voor verschillende leeftijdscategorieën. Ze zoeken trainers voor de jongens en meiden onder de 9, onder de 12 en jongens onder de 13 en onder de 19. Nou, 1 of 2 trainingen per week. Dus als je het leuk vindt om dat een keer te doen, krijg je er ook nog een keer een training bij om het zelf te leren. Dan kun je je melden bij Quick 20. En ik denk dat heel veel lokale sportclubs wel op zoek zijn naar trainers, enthousiaste trainers. Dus misschien een idee om ook even je eigen club te checken of ze misschien nog wat hulp kunnen gebruiken. Vrijwilligers maken de club vaak. Dit is Alex.

geval. Hè. Zo'n rapper, denk je, stoere kerel met allemaal van die matties en zo. Maar hij is gewoon al jaren bij dezelfde vrouw. En is een soort, ik zou zeggen, officieuze mascotte ook van de VS. Bij sportwedstrijden duikt hij steeds vaker op. Zo was hij tijdens de winterspelen in Italië ook heel veel in beeld, Snoop Dogg. Wat een fijne hit, ook in het verleden. What's My Name was zijn debuut, denk ik zelfs, in de jaren 90. En ook nog hier Alex Warren, Fever Dream. Je luistert naar de middagshow voor Twente. Tot 7 uur is dit Twente komt thuis. Wat goed dat je erbij bent. Met straks natuurlijk ook nog heel veel fijn nieuws uit Twente en lekker hits. Dit is ook zo fijn. The Weeknd, The Blinding Lights. Voor jullie bij Twente komt thuis tot 7 uur. Fijn dat je luistert.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hè? Wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug.
11: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
14: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
15: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
16: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
17: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie. Vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben René Postma. Schoolboeken en werkkleding voor minderjarige mbo-studenten worden gratis, staat in een plan van onderwijsminister Letschert. Voor gratis laptops is niet genoeg geld. Ze wil ook mbo-scholen helpen in regio's waar minder studenten zich aanmelden. Die krijgen nu ook minder geld, maar dat wordt straks anders verdeeld. Een man die lang geleden een meisje heeft verkracht in Bodegraven bij Gouda moet dik 2 jaar de cel in. De verkrachting was in 1990. Het meisje was alleen thuis. De dader was met een smoes binnengekomen en bedreigde haar met een mes. Hij wist steeds uit handen van de politie te blijven tot hij vorig jaar werd opgepakt na een DNA-match. President Trump blijft ontevreden over de NAVO. Aan het begin van de top in Ankara zei hij dat hij nog steeds boos is over het gebrek aan steun in de Iran-oorlog. Premier Jette zei dat Trump toch moet zien dat Europa juist erg zijn best heeft gedaan met meer investeringen in defensie. vierde etappe van de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was in de laatste kilometers heer en meester en kwam als eerste over de finish in de Zuid-Franse stad Foix. Daarmee pakt Pedersen meteen ook de groene trui voor de beste sprinter. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt rond 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler. En dat was het ANP-nieuws.
19: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Jullie nemen heel langzaam iets af in onze regio. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland nog wel 10 minuten vertraging bij Zevenaar. Nasleep van een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij knooppunt Ewijk nog de kop van 14 kilometer file. Vanaf Heteren rijdt het langzaam met een half uur vertraging. Maar de weg is dus weer vrij. Kwartier vertraging op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Wijchen en knooppunt Ewijk 7 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
20: Het is zomer in Twente. Yeah.

0: is de nieuwe single van Taylor Swift. I knew it.
1: I knew it.
0: En afgelopen vrijdag stapten ze eindelijk in het veelbesproken huwelijksbootje.
2: Twente komt thuis.
0: Ja, met die voetballer, die American football player. Kelly Price? Van mij was Kels Price. Ik ben niet zo into de American football. Ginger Ninja, hoor je ook nog het Sunshine. Welkom bij de middagshow. Het is in ieder geval alweer 10 minuten over 6. Welkom in je dinsdagavond.
3: Twente actueel.
0: Met inmiddels afgetrapt de 8e finale wedstrijd van Argentinië tegen Egypte. Vanavond ook nog Zwitserland tegen Colombia voor de laatste plek in de kwartfinales. Gisteren schakelde België de VS uit in die veelbesproken wedstrijd waarbij die rode kaart werd teruggedraaid. Raar verhaal met Trump, die dan met de FIFA zou hebben gebeld en dan hebben gezegd van ja, kun je daar niet wat aan doen? Dat de FIFA dat dan vervolgens ook regelt. Het is een rare wereld. Nee, goed. Laten we het maar niet te veel woorden aan vuil maken. Verder vandaag inflatiecijfers 2,9% in de maand juni op basis van de cijfers van het CBS. En verder blijkt een school, het Twents Montessori College, naar eigen zeggen benadeeld door een landelijke examenpilot voor examens. Volgens de school is het aannemelijk dat een aantal leerlingen het diploma wel hadden gehaald als de examens regulier waren verlopen. Nou, daarom tekenen ze bezwaar aan tegen dit verhaal. Dat en meer in de nieuws. We gaan het erover hebben. En ook heel veel lekkere muziek. Crisscross Amsterdam, King en Suzanne en Freek ga je zo meteen horen. Maar eerst Carly Simon, goede vraag. Why hoor je nu?

Charlie Puth en We Don't Talk Anymore. Nou, als we niet meer in gesprek blijven, dan gaat het toch wel een beetje missen. Daarvoor nog Carly Simon, Why, bij de middagshow voor Twente. De provincie Overijssel die verstrekt dit najaar weer subsidies voor kleine maatschappelijke initiatieven in dorpen of buurten. Dat is handig om te weten, want daarmee kun je met een buurtinitiatief geld ophalen om dingen mogelijk te maken. Vanaf 5 oktober kun je die aanvraag indienen. En de regeling is dan bedoeld voor plannen die inwoners samen bedenken of uitvoeren. Ontmoetingsactiviteiten, dorpskoffies tegen eenzaamheid, vrijwilligersvervoer of lokale klussen.

Everybody's Changing van Keen. En ook nog hier Criss Cross Amsterdam en Sarah samen. En Stay Never Leave. Nou, blijf er lekker bij voor de middagshow met zometeen nog hier het laatste nieuws uit Twente. Je krijgt het streeknieuws van de redactie van 1 Twente. En ook Prince Alphabet Street.

0: eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hè? Wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug.
4: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Hey, monteur! Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Woningcorporatie Domein heeft in Glanenbrug 27 nieuwe gezinswoningen opgeleverd aan de Cornelis Houtmanstraat en Willem Barendstraat, ter vervanging van verouderde huizen. De gasloze, goed geïsoleerde rijwoningen beschikken elk over 3 slaapkamers. De renovatie van de oude panden zou te veel ten koste zijn gegaan van wooncomfort en betaalbaarheid. 3 huishoudens keerden terug naar hun oude straat. Burgerforum Losser blijft strijden tegen windturbines net over de Duitse grens. Raadslid Lies ter Haar stelt dat de milieueffectrapportage voor het project Frutslich-Tannen ontbreekt, terwijl de provincie eerder liet weten dat deze wel beoordeeld was. Ze zegt hierover bewijs te hebben van de landkreisgrafschaft Bentheim. Burgerforum Losser stuurde deze week een brief hierover naar de minister. En de coronalockdown had grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen, blijkt uit deel 2 van de serie over de coronaperiode. Jeugdarts Wafé Lasvar van Samen Twente zag vooral bij kwetsbare kinderen meer eenzaamheid, somberheid en angst ontstaan door het wegvallen van school, sport en sociale contacten. Sommige jongeren ervoeren de rust juist als prettig, vooral bij een fijne thuissituatie. Online lessen werden lang niet altijd serieus gevolgd. Dan heb ik nu wel het weer voor Twente. Vanavond neemt de wind af en schijnt de zon eerst nog. De komende nacht neemt geleidelijk de bewolking weer toe. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En morgen zijn er wolkenvelden en de temperatuur kan oplopen naar 25 tot 27 graden.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Valburg. De kop van 11 kilometer vanaf knooppunt Grijzoord, 25 minuten vertraging. Terwijl de nasleep van een ongeluk, de weg is weer vrij. Bij Ravenstein rijdt het ook nog langzaam op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 7 kilometer file daar met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Blijf op de hoogte van...

Groot artiest. Ik had afgelopen weekend nog een extended version van Controversy. Dat is ook zo'n hit van hem uit de jaren 80. En toen dacht ik nog van welk jaar zou hij eigenlijk zijn? Het klonk een beetje jaren 90, maar hij was van 1981. En toen dacht ik, hij was in die tijd al zijn tijd ver vooruit met futuristische muziek. Dit was Alphabet Street van Prince. En daarvoor nog het streeknieuws. Dat lees je na op onze website. Ga naar 120.nl.

Dream Lover van Mariah Carey. Ja, iconisch was die plaat in de jaren 90. Hè? Daarvoor nog Freddie Mercury, Living on My Own. Nou, welkom. Het is een lekkere dag geweest. Vanavond en vannacht iets meer bewolking. Met minimumtemperaturen zo rond de 16 graden. Morgen, je woensdag, een beetje hetzelfde als vandaag. Er is wat bewolking. Iets minder ruimte voor de zon dan vandaag, denk ik. En het wordt maximaal 23 tot 24 graden. Later in de week gaat de zon er vaker bij komen. Met oplopende temperaturen. Misschien dat we het weekend de 30 graden wel aan gaan tikken. Dus het wordt weer tropisch warm. En er is dus veel ruimte voor de zon. Kortom, het blijft voorlopig droog. Met later in de week dus oplopende temperaturen. En meer ruimte voor de zon. Of het nou echt 30 plus gaat worden, dat moeten we nog een beetje afwachten. Maar het ziet er in ieder geval wel uit dat de temperaturen dus verder op gaan lopen.

Her en 54 Ultra met Talk To You. En ook nog hier Chic en Le Freak. Ja, dat was een iconische plaat destijds. Een beetje het begin van de carrière van Nile Rodgers, die daarna nog heel veel productiewerkzaamheden op zich zou nemen. Werkte onder andere samen met bands als Duran Duran, Madonna en zelfs in deze eeuw nog met Avicii. Welkom bij de middagshow, zo meteen na 7 uur. Hier Peter Grobbe.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Mooi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette vuurrood, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
10: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. In het centrum van New York dreigt een woontoren in te storten die verbouwd wordt. Bouwvakkers sloegen alarm toen ze bakstenen naar beneden zagen komen. Er is niemand gewond en de omgeving is ontruimd. Het gaat om het oude hoofdkantoor van medicijnfabrikant Pfizer, waar appartementen worden gebouwd. Intertoys haalt speelgoedapen met asbesthoudend zand erin uit de schappen. De apen zijn van het merk Orp. Het AD ontdekte al een maand geleden dat er asbest in zat en wees Intertoys erop, maar er komt nu pas actie. Intertoys geeft toe dat de terugroepactie niet goed is gegaan. Om te zorgen dat meer mensen een kamer verhuren in hun huis, worden de regels soepeler. Nu zit je na een proefperiode van 9 maanden meestal aan je huurder vast. In de praktijk worden huurders daarom vaak na 9 maanden weer op straat gezet. Het kabinet wil nu tijdelijke contracten van een paar jaar toestaan. Er komt extra geld voor mbo-scholen in regio's waar de aantallen studenten maar blijven dalen, zoals in Zeeland en Limburg. Het moet ervoor zorgen dat de scholen kunnen blijven bestaan. Het extra geld komt van mbo's waar juist veel studenten zijn, zoals in de Randstad. Die gaan er dus iets op achteruit. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag. Het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
14: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Peter Grobbe.
15: Steek aan, dat ding, Peter. Steek aan.

0: De Kula Shaker en Hush. Welkom in de avond. Het is 7:05. In de avond hier zo. En Hush van Kula Shaker opende de avonddienst. Je kent hem waarschijnlijk ook nog in de uitvoering van Deep Purple. En als we misschien nog veel verder terug gaan in de tijd. Met Billy Joe Royal. Die deed het ook al eens een keer met Hush. Pike vond de Kula Shaker wel eens een keer goed om eens een keer te gaan draaien hier in de zomer van 2026. Het lijkt er niet op op dit moment. Het is wel lekker aangenaam buiten, dus 21 graden. Maar er waait een verre, toch wel een stevige noordwestenwind, kracht 4 in Twente. Dat maakt het een klein beetje kouder, dan voelt het aan als 18 graden. Maar niet verkeerd. Nou, wat het allemaal gaat opleveren de komende dagen ga ik je straks nog even doornemen. Nou, dan nog even natuurlijk een mooie deun draaien uit de onmenige 999. De lijst die we gedraaid hebben samen met jou tussen kerst en oud en nieuw. Je kon 10 nummers insturen en daar hebben we een mooie lijst van gemaakt. 999 liedjes op een rij. 118 is vandaag aan de beurt. En de B-kant van dit nummer heeft namelijk twee nummers. Twee liedjes staan erop. Dat is een bijzondere. En de drummer van de band die heeft connecties met de Foo Fighters. Oké, nou, dat is al een behoorlijke aanwijzing. Ik denk dat je in ieder geval weet over welke band het waarschijnlijk gaat. Nummer 118 dus straks in de onmunnige 999.
1: Dit is tot 9 uur, de avonddienst.
0: En dit zijn Jonas Blue en Melif. Nou, geniet lekker van je avond. Doe je dingsdag.

Sting en Years and Years hier bij Twente FM in de avonddienst. En ja, we gaan eens even naar buiten kijken, want daar is het op dit moment bewolkt. En blijft dat zo? Ja, dat blijft nog wel een tijdje zo. Want morgen krijgen we nog een bewolkte dag. En we hebben een noordwestenwind, kracht 4 op dit moment. Dat maakt op dit moment een klein beetje wat koud. Op dit moment is het 21 graden buiten op de zendmast bij ons. Maar het voelt aan als 18 graden door die toch wat koude noordwestenwind. Die gaat draaien in de komende dagen, want morgen gaat de wind blijft nog even in deze noordwesthoek. Maar vanaf donderdag gaat die naar het noorden en uiteindelijk naar het noordoosten. Dat betekent dat we wat warmere temperaturen tegemoet zien. Vanaf woensdag en donderdag hebben we 23 graden, 25 graden in de middag. Met toch wel redelijk veel bewolking hier in Twente, maar vanaf vrijdag wordt het beter. Dan komt de zonnetje tevoorschijn en krijgen we een middeltemperatuur van 27 graden. En ook het weekend lijkt mooi te gaan verlopen. Met zo'n 29 graden als maximum op zaterdag en zondag 28 graden werd. Een zonnetje, af en toe een wolkje en het blijft droog. Dat is wat minder weer voor, zeg maar, voor je tuin. Maar voor je activiteiten is het in ieder geval een goed ding. Je voordeel mee. Ik denk dat het best wel aangenaam gaat worden de komende dagen. Nou, straks nog even een mooi nummer draaien uit Almunnige 999. Het gaat in ieder geval over een Amerikaanse band die is opgericht uit 1987. En de band is ooit eens een keer voor de rechter gegooid door Killing Joke. Omdat het liedje wat we gaan draaien erg leek op 80's van die band. Nou, denk er maar over na. Dit is Yes!

0: Moi.
1: Claude, écoutez-moi. Mooi. Oké, er is wat geld gekomen. En in Den Haag begint een beetje door te dringen dat er te weinig passende woningen worden gebouwd voor ouderen. En die willen of moeten doorstromen. En ontstaat er mogelijk ook weer beweging op de lokale woningmarkt. Want naar aanleiding van de berichtgeving in de media dat de minister van Volkshuisvesting ruim 400 miljoen uittrekt om de bouw van wooncomplexen als knarrenhofjes te versnellen, wil de WG-fractie in Oldenzaal nu dat het college van het college weten hoe het staat met het realiseren van de tweede Nobbershof in de stad. En dat zou dan moeten komen op de oude locatie van de Windroosenschool die daar op de hoek staat. Oké. Nou, we gaan afwachten of dat wat positiefs oplevert. Want, laten we eerlijk zijn, ook de ouderen hebben passende woonruimte nodig. En die zitten vaak nog in eengezinswoningen die dan weer goed gebruikt kunnen worden door andere mensen met gezinnen die dan weer te krap zitten. Lijkt me goed.
2: De Onmanige 999.
1: Onmanige 999. We hebben hem gedraaid tussen kerst en oud en nieuw. En dinsdagavond dan pakken we er altijd eentje uit in de avonddienst. En vandaag is dat nummer 118. We stonden er allemaal zo rond de nummer 118. Dat is het volgende 120, de Engelbewaarde van Marco Schuitmaker. Die stond op 120. En jullie vonden terug in de tijd van Yves Berendsen. Toch wel even lekker twee van die mooie feestnummers achter elkaar. Met terug in de tijd op 119 goed. En nummer 117 heeft een linkje met de 118. Want dat is namelijk de Foo Fighters en Avalon. En de zanger van de Foo Fighters was namelijk de drummer van Nirvana. Want daar gaan we straks draaien. Nou, de 116 was voor Pastorale. Lisbeth List en de Ramse Schaffi melden zich op dat nummer. En de Simple Minds. 115 met Alive en Kicking. Oké. Nou, 118 gaan we draaien. Het gaat in ieder geval om Nirvana en Come As You Are. Het is een Amerikaanse band. Het werd opgericht in 1987. En op de B-kant van de single zijn namelijk twee nummers te vinden. Namelijk Endless Nameless, een van de toch wel het meest stevige nummers van Nirvana. En Drain You. En de drummer van de band, wat ik zeg, die heeft natuurlijk de connectie met de Foo Fighters. Want nou, de voorman Dave Grohl. Nou, de band is ooit door Killing Joke voor de rechter gedaagd omdat Come As You Are te veel leek op 80's. Ja, zegt de band. We hebben in ieder geval laten inspireren erop. En nou ja, helemaal is het toch wel goed gekomen, maar Dave Grohl heeft ooit eens een keer in 2003 meegewerkt aan het album van Killing Joke. En dat heette Killing Joke. Nou, Kurt Cobain, je weet het, die is niet meer onder ons. Dat was de zanger van de band. En we vinden Nirvana afgelopen jaar in de onmundige 999 op nummer
2: 118.

0: de afgelopen jaren nog menige 999. Come As You Are van Nirvana, van het welbekende album Nevermind. Oké, straks de hagelnieuwe single van The Lost Frequencies. En die is Live It All en het 120-streeknieuws.
1: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frisjouvet. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Vriesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij. Reserveer.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Woningcorporatie Domein heeft in Glanenbrug 27 nieuwe gezinswoningen opgeleverd aan de Cornelis Houtmanstraat en Willem Barendstraat, ter vervanging van verouderde huizen. De gasloze, goed geïsoleerde rijwoningen beschikken elk over 3 slaapkamers. De renovatie van de oude panden zou te veel ten koste zijn gegaan van wooncomfort en betaalbaarheid. 3 huishoudens keerden terug naar hun oude straat. Burgerforum Losser blijft strijden tegen windturbines net over de Duitse grens. Raadslid Lies ter Haar stelt dat de milieueffectrapportage voor het project Frühlingstannen ontbreekt, terwijl de provincie eerder liet weten dat deze wel beoordeeld was. Zo zegt hierover bewijs te hebben van de Landkreis Grafschaft Bentheim. Burgerforum Losser stuurde deze week een brief hierover naar de minister. En de coronalockdown had grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen, blijkt uit deel 2 van de serie over de coronaperiode. Jeugdarts Wafé Lasvar van Samen Twente zag vooral bij kwetsbare kinderen meer eenzaamheid, somberheid en angst ontstaan door het wegvallen van school, sport en sociale contacten. Sommige jongeren ervoeren de rust juist als prettig, vooral bij een fijne thuissituatie. Online lessen werden lang niet altijd serieus gevolgd. Dan heb ik nu wel het weer voor Twente. Vanavond neemt de wind af en schijnt de zon eerst nog. Komende nacht neemt geleidelijk de bewolking weer toe. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen zijn er wolkenvelden en de temperatuur kan oplopen naar 25 tot 27 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Dit is de Twente FM Avonddienst met Peter Grobbe.

0: Frequencies.
1: Nee, ja, dat zou Argentinië ook al willen op dit moment. Maar ja, er wordt op dit moment gevoetbald, mocht je het niet in de gaten hebben. Tussen Argentinië en Egypte, de een of andere finale natuurlijk weer. En op dit moment, let op, 0-2. Dat betekent dus dat Egypte 2 doelpunten meer heeft gemaakt dan Argentinië. Dat is logo. En dat valt op. Ibrahim en Zico die zijn de doelpuntenmakers van Egypte. En er is ook al een doelpunt van Egypte afgekeurd. Dus er waren al 3 balletjes in het net bij Argentinië. En we zitten in de 69e minuut. Dat betekent dat het spannend is al daar op het veld. Dan gaan we straks nog even over naar Gerrit Kosters. Die hebben we in een uitzending, want het gaat over het mooiste plekje van Overijssel. Op de gevoelige plaat vastleggen. Duizenden inzendingen zijn er geweest. En Gerrit Kosters is de winnaar van het mooiste plekje van Overijssel. We hebben hem straks even in uitzending om te kijken wat zijn reacties zijn op dit mooie resultaat. Laten we eerlijk zijn. Nou, 3 minuten over 7:30. Doe je dinsdag. Het is vakantietijd. Kids be huge. Ben je er weer mooi erop met. Dit is Simply Red.

0: Omar en Doris Day aan het begin van de jaren 80 gaat groot uit mee. Mooi. Dan wat anders. Een 46-jarige man uit Oldenzaal die krijgt een taakstraf voor zijn betrokkenheid bij de rellen op het Malieveld in Den Haag in september van vorig jaar. Tijdens een anti-asieldemonstratie werd onder meer geweld gepleegd tegen de politie. Dus dat is vandaag in het nieuws net binnen. Oké, en dan gaan we even naar het fotograferen. Want dat wordt veel gedaan, ook door hier Twentenaar natuurlijk. Gerrit Kosters is winnaar geworden van het mooiste plekje van Overijssel. Gerrit, hoe had je dat al, dat plekje al op het oog, of hoe zat dat?
1: Dat was een plekje waar ik al jarenlang een mooie foto van wilde hebben met de zonsondergang. Nee, dan moet je het juiste moment afwachten. En ja, goed, dat heeft even wat gekost aan tijd. Een paar keer heen en terug om te kijken wanneer is het plekje goed en de belichting goed. Dat je zegt van dit wordt een mooie foto. Nou, dat uiteindelijk was het resultaat naar mijn wens. Wat de foto ziet is, dat is de watermolen van Oele. Daar zie je een muur van Bentheim en Zoonsteen en dan de watermolen. En links van de watermolen een hele grote boom, een eik, die weer spiegelt in een deel van de Oelerbeek. En het landschap daarnaast. En dan ja, een prachtige zonsondergang. Ja, dat is even toch bepaalde fotografietechnieken toepassen. Panoramafoto, fotootjes naast elkaar, HDR, High Dynamic Range, zoals ze dat noemen. Waardoor je de belichting op elke plek krijgt zoals je die wilt hebben. Ik ben er 4 keer geweest voordat ik het resultaat naar mijn wens was. Ja, dat de belichting goed was. Ja, er was wel een heel spektakel daar in die academische kerk in Zwolle. Waar alle 22 genomineerden bij elkaar kwamen. Van de 1000 inzendingen waren er 22 genomineerd door een vakjury. En die kwamen daar bij elkaar. En uiteindelijk heeft de vakjury samen met publieksstemmen deze foto aangewezen. Nou, het was een nek-aan-nek race tussen nummer 1 en 2. En er waren wel meer foto's die ik grote kans gaf. Maar uiteindelijk is het net een doorslag gegeven naar mijn foto. Ja.

Een deuntje dat je zowel lekker in de winters en de zomer kunt draaien. Deze America en You Can Do Magic. Dat was ook weer voor Lionel of Lionel Messi, zoals je wil. Want op dit moment in Atlanta wordt gespeeld tussen het WK, tussen Argentinië en Egypte. Is de stand op dit moment 2-2. Ontzettend spannend. En ja, we zullen eens even kijken of Egypte erin blijft of Argentinië.

0: Altijd lekker. A Girl van Anouk.
1: Hey Peter.
0: Ja.
1: Hoe is het?
0: Ja, een beetje druk. Het is net voor de vakantie. En dan is het altijd na de vakantie geen werk meer is. Dus het is ontzettend aanpot op dit moment om dingetjes klaar te krijgen bij mij op het werk. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar dat kun je toch wel behoorlijk even een beetje zeg maar, van druk van worden, zeg maar. Ik heb altijd de gouden regel, 2 weken voor de vakantie, dan moet je het spul wel onder controle hebben. Want anders, de laatste week kun je helemaal niks meer. Dus, lijkt het wel op me. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar... Misschien dat het je voorbereidingen voor de vakantie al zijn getroffen. En mocht je naar het Zuidwest-Europa gaan, dan is het even opletten. Want daar zijn het een en ander aan bosbranden natuurlijk. De ANWB kwam vandaag nog daarover in de lucht. Want reis je naar Zuidwest-Europa, dan moet je even de boel in de gaten houden in verband met die bosbranden. Ja, grote wegen zijn in ieder geval goed bereikbaar. Je kunt wel daar goed komen, maar het kan zijn dat lokale wegen zijn afgesloten. Dus ja, verdiep je daar even in, of het wel kan of niet kan. Dan is er nog een tip. Kijk op meteoalarm.org voor de actuele situatie. En zorg dat je de belangrijkste documenten op orde hebt. Bij je hebt water, medicijnen zijn belangrijk, een opgeladen powerbank. En een volle tank hebt als je richting dat gebied gaat. En zorg in ieder geval voor een goede vluchtroute. Mocht er dan wat aan de hand zijn, dat je in ieder geval snel weg kunt. En de aanwijzingen van de autoriteiten snel en goed kunt opvolgen. Dat dus. Oké. Okay. Het is 5 voor 8. Snelle maan, die wil nog even blijven slapen.

0: Op dit moment, ja, lijkt het voor Egypte gedaan. Want het is 3-2 voor Argentinië met onze 5 minuten te spelen. Straks trouwens Huey Lewis en de nieuws. Heart and Soul en het nieuws van 8 uur. Smakelijk bakkie.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs zijn van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
14: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
15: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
16: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
17: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
18: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
0: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
18: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben René Postma. Een toren van 37 verdiepingen in New York die wordt verbouwd dreigt in te storten. Bouwvakkers zagen stenen naar beneden komen en balken doorbuigen. De toren wordt nu zo goed mogelijk gestabiliseerd en de omgeving is afgesloten. Het is in de buurt van Grand Central Station. Volgens de New York Times is bij de verbouwing verkeerd gegraven. Rusland heeft zijn grootste olieraffinaderij stilgelegd na een Oekraïense droneaanval. Er is al een brandstoftekort in Rusland en het wordt nu waarschijnlijk alleen maar groter. De olieraffinaderij ligt vlakbij Kazachstan. Zo diep in Rusland komen Oekraïnse aanvallen bijna nooit. Onderzoekers kunnen de enige wolf in ons land met een zendertje niet meer volgen. De wolf op de Hoge Veluwe levert al een tijdje geen gegevens meer, meldt RTV Utrecht. Het kan zijn dat de halsband met het zendertje is losgeraakt en ergens in de bossen ligt, of dat het kapot is. De Britse prins Harry heeft iets gezegd over zijn verloren proces tegen de uitgever van roddelblad The Daily Mail. De rechter vindt niet bewezen dat hij en andere Britten zijn afgeluisterd en bespioneerd. Harry zegt, we kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid, maar die kregen we niet. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
5: Het is zomer in Twente.

0: Lewis en de Nieuws. En Heart and Soul hier bij Twente FM in de avonddienst. Nou, het is gebeurd voor Egypte. Jammer eigenlijk, een beetje vind ik. Ik had zo graag Argentinië naar huis willen laten sturen, maar dat is helaas niet gelukt. Of tenminste, voor mijn mening dan. 3-2 is het uiteindelijk geworden voor Argentinië tegen Egypte. Nou, de laatste achterfinale die staat voor vanavond om 8 uur nog op de planning. Mocht je dat leuk vinden, dan moet je daar maar voor gaan zitten. Hè? Hoe zit het? Okay. We gaan straks hebben vakantie. Tenminste, heel veel schooljeugd is inmiddels al vrij en is ook aan het kamperen in links en rechts in de weilanden. Met name in Noord-Oost-Twente gebeurt dat. Veel plezier als je ermee bezig bent en maak er wat moois van. Dan gaan we het straks even hebben over bier. Ja, er is ook wat over te melden over bier. En we gaan straks nog even babbelen met Jan Zwart. Want die is namelijk van de Fietsersbond Almelo. En ze zijn dan niet blij dat heel veel scholen in Almelo langs onveilige wegen liggen. Dat betekent 50 kilometer wegen. Die willen ze liever omschakelen naar 30 kilometer. Na Rotterdam schijnt het Almelo dus de twijfelachtige eer te zijn van onveiligste straten langs scholen. Goed, daarover straks meer met Jan Zwart.
1: Dinsdagavond. Dit is de avonddienst.
0: En dit is toch wel heel mooi. Sam Fender, Olivia Dean en Ray.

0: and Dance With Me. Het zal je maar gezegd worden. Walk the Moon op de zenders van Twente FM in de avonddienst. Oké, we gaan over naar Almelo, want de Fietsersbond Almelo die is namelijk niet blij. Want Almelo staat in de top 3 van scholen aan onveilige wegen. Jan Zwart van de Fietsersbond Almelo, hoe zijn ze daar achter gekomen?
1: De Fietsersbond heeft in maart ongeveer, het is al een tijd geleden, een heel onderzoek gedaan. Het landelijk bureau, hè. En daar kwam dus uit dat de Almelo maar liefst op de tweede plaats staat van scholen, waar scholen 50 kilometer per uur weg langs basisscholen hebben. We hebben maar liefst 7 scholen, dat is na Rotterdam, die staat aan kop. Maar ja, dat is natuurlijk een plaats van een heel andere categorie. Dat zo'n klein plaatsje als wij dus maar liefst zoveel scholen langs onveilige straten hebben. En de Fietsersbond die is vindt helemaal dat je zeker op die gebieden, maar sowieso gebieden allemaal moet hebben waar veel fietsers zijn met 30 kilometer per uur. En nou, daar willen we wel eens even meer aandacht aan besteden. Ook uit het dit jaar kwam naar voren dat Almelo ook de slechtste fietsgemeente was van heel Overijssel. En notabene te Bergen, hè, iets verderop, dat was ook allemaal in maat, de beste is. Nou, dat zijn wel dingen die natuurlijk helemaal niet hoeven voor Almelo. Laten we nu eerlijk wezen, dat kan best verbeteren. Van onderhoud is slecht. Maar vooral, we willen wat aan die wegen doen. Daar moet 30 kilometer per uur komen. Nou, dat is denk ik niet zo moeilijk. Je kunt overal, ze hebben schoolzones. En bij die schoolzones moet je ook gewoon een stuk van 30 kilometer per uur borden bijzetten. En niet 50 kilometer per uur laten staan, zoals op de Schelvorst. Dat is wel een schoolzone, maar dat wil niet zeggen dat er dan ook veel zachter gereden moet worden. En het is aangetoond dat bij 30 kilometer per uur, als er dan ongelukken gebeuren, dat die niet meer dodelijk zijn. Dat bij 50 kilometer per uur zijn er behoorlijk wat dodelijke ongelukken met fietsers. Auto's tegen fietsers aan, dat is op het ogenblik een groot probleem.
2: Je dag vliegt voorbij.

iconisch nummer. Deze van Pearl Jam. Muziek waar je gelukkig van wordt, toch? Ga je even voor zitten. Alive. Bam. Goed zo. Nou, wat nieuws uit Almelo, namelijk van de voetbalvereniging daar. Een van de... Ik heb het even over Heracles, want nadat hoofdtrainer Vincent Heilman eerder deze maand zijn wens over een rechtsback bekend had gemaakt, is deze nu ingewikkeld. Ingewilligd. David Vicente Robles komt de Almeloers versterken. Hij komt transfervrij over van Real Murcia en tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Goed, nou. De berichtje is net een half uur oud, dus vers van de pers, zeg maar. Hier bij Twente FM in de avonddienst. Ja, de avonddienst nog tot 9 uur. En het is vakantietijd. En in de vakantietijd heb je het vaak over bier. Daar is een en ander over te melden. Want het is namelijk zo dat de Duitse brouwers... die produceerden de afgelopen jaar een record hoeveelheid alcoholvrij bier. Oké, ja, daar kun je wat voor vinden. Het aandeel is nu 6,5%. Zullen we zeggen, nou, hoeveel is dat dan? Dat is ongeveer 616 miljoen liter bier alcoholvrij. Het bier met alcohol, dat daalde 6%. Naar, let op, Duitse bierbrouwers, ze kunnen er wel van, 6,8 miljard liter bier heb ze gebrouwen met alcohol. Oké, nou, dat alcoholvrij bier meer wordt, dat sluit aan bij de algehele trend in de EU, dat meer mensen minder alcohol drinken en steeds meer kiezen voor een alcoholvrij biertje. Oké, nou, ik ben er zelf ook wel eentje van, ik drink niet zo heel veel alcohol, maar ja. Dat is wel raar dat je, dat past altijd wel. En ook de alcoholvrije Weizen, die is tegenwoordig steeds beter te drinken, vind ik. Dus oké, nou, ik weet niet hoe jij in je biertoestel zit, maar mocht je net achter een biertje zitten, prima hoor. Geen enkel probleem. Drink hem lekker op. Laat hem smaken. Oké, dit is Crescent.

0: Impressive. Regelmatig speelden ze op Pinkpop. Plug it in and turn me on. Straks Rolling Stones, In the Stars en streeknieuws van 21.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuisKoeltechniek.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl, OOFY.
6: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
12: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
11: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
12: De schaduwmakers uit het oosten.
13: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
14: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
15: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
16: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
17: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Woningcorporatie Domein heeft in Glanenbrug 27 nieuwe gezinswoningen opgeleverd aan de Cornelis Houtmanstraat en Willem Barendstraat, ter vervanging van verouderde huizen. De gasloze, goed geïsoleerde rijwoningen beschikken elk over 3 slaapkamers. De renovatie van de oude panden zou te veel ten koste zijn gegaan van wooncomfort en betaalbaarheid. 3 huishoudens keerden terug naar hun oude straat. Burgerforum Losser blijft strijden tegen windturbines net over de Duitse grens. Raadslid Lies ter Haar stelt dat de milieueffectrapportage voor het project Frutslich-Tannen ontbreekt, terwijl de provincie eerder liet weten dat deze wel beoordeeld was. Ze zegt hierover bewijs te hebben van de landkreisgrafschaft Bentheim. Burgerforum Losser stuurde deze week een brief hierover naar de minister. En de coronalockdown had grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen, blijkt uit deel 2 van de serie over de coronaperiode. Jeugdarts Wafé Lasvar van Samen Twente zag vooral bij kwetsbare kinderen meer eenzaamheid, somberheid en angst ontstaan door het wegvallen van school, sport en sociale contacten. Sommige jongeren ervoeren de rust juist als prettig, vooral bij een fijne thuissituatie. Online lessen werden lang niet altijd serieus gevolgd. Dan heb ik nu wel het weer voor Twente. Vanavond neemt de wind af en schijnt de zon eerst nog. Komende nacht neemt geleidelijk de bewolking weer toe. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En morgen zijn er wolkenvelden en de temperatuur kan oplopen naar 25 tot 27 graden.
16: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Wild and Pinch. Het werd geen grote hit, maar het is wel het actuele exercise van de Rolling Stones. In the Stars. Fijn. Nou, dan nog even een ander dingetje in Enschede. Want op last van loco-burgemeester Makis Jajan is vandaag een woning gesloten aan de Kremers Maten. Uit politieonderzoek is gebleken dat vanuit deze woning in drugs werd gehandeld. En bij een eerdere inval trof de politie handelshoeveelheden harddrugs, cocaïne en softdrugs hennep aan. En dit is door de politie in beslag genomen. En de toegang tot de woning moet de komende 3 maanden verzegeld blijven. Het is de 4e keer dit jaar dat een woning in Enschede wordt gesloten. En de woningsluiting vanwege aanwezigheid van drugs of verdenking ervan in de drugshandel. Dus oké, is niet zo mooi daar in Enschede. Je hoort er wat meer berichten daarover. Dus ik hoop dat de boel een beetje onder controle gaat komen al daar. Dan straks gaan we nou even over naar de Tour de France. Die is wat op dit moment weer gefietst. Zoals je weet, wellicht weet. We hebben een Twentenaar in de koers. Dat is Rick Pluimers. Straks Monique, de moeder van Rick, even aan de lijn. En we gaan eens even kijken hoe het gaat met de renner van de Tudor Pro Cycling Team. Want dat is de beste man. Een goede fietser. Hè? Daarover straks meer, onder andere naar de

0: Een van die grote hits van The Simple Minds, Sanctify Yourself. Op de zenders van Twente FM. Oké, het is nog bewolkt. Blijft droog trouwens. En de komende dagen gaat de wind draaien van noordwesten richting het oosten. En richting het weekend belooft het mooi weer te worden met een middagtemperatuur zo rond 28 graden. Dus het ziet er goed uit. Dan vandaag natuurlijk weer spannende rit geweest. 4 etappen in de Tour de France. Tadej Pogačar is vandaag zijn trui kwijtgeraakt. De gele trui die hij had. Anonor Thorstein Trijen, die heeft hem nu weer om de schouders na een mooie vluchtpoging en toestand. Dus was weer fantastisch mooi. En in de koers zit een Twentenaar en die heet Rick Pluimers. En die is natuurlijk flink onderweg met zijn, ja, met zijn team. De Tudor Pro Cycling. En ja, moeder Monique, die is naar Barcelona geweest. En die is inmiddels ook alweer terug. Want de Tour die startte in Barcelona. En nou, Monique hebben we even een reactie gevraagd. En de vraag is aan Monique, van, hoe is het eigenlijk met je?
1: Ik ben net gisteren teruggekomen in Barcelona. Dus ik ben samen met zijn vriendin naar Barcelona gegaan afgelopen donderdag. Ja, geweldig. Ik hou van de Tour. En daar doet je eigen zool mee. Dus ik kan niet, zeggen, kan niet anders zeggen. Dat is trots en heel mooi. Het is in principe is zo, na de koers, daar hebt hij ons zo snel mogelijk hoe het gegaan is dat hij veilig over is. Dat is belangrijk. Ik heb een live tracker. Dus via Tour is een app en heb je een live tracker. Kun je altijd zien waar hij fietst. En 's morgens voor de tijd eigenlijk bijna geen contact. Want het is een heel druk programma. Dus wel niet veel. Maar ja, we hebben daar natuurlijk 2 dagen gezien. Dus we hebben wel veel gesproken. En we gaan vanaf vrijdag gaan we daar gaan met de camper en dan zien we hem ook. Ja, vanaf vrijdag gaan we je doen en een fiche. Dus vanaf dinsdag zijn we daar. En dan zien we de eerste stad en daarna helemaal uitgestippeld tot een, de Alpe d'Huez. Ja, ze doen van tevoren een hittetraining. Dat betekent op een tak zitten met heel veel warme kleren aan en daar fietsen. Maar ook in een hitte bad zitten. Dus dat is van tevoren al wat ze doen. Sauna bijvoorbeeld. Ja, wij waren daar en we hebben de eerste 2 dagen hebben we niet gezien. Dus we gingen naar de ploegpresentatie. Die viel mij op zich tegen, want we konden er bijna niet bij komen. En weinig aandacht voor de renners. Dus ik had een mooiere ploegpresentatie verwacht. En toen vrijdags had hij heel veel plichtplegingen met de ploeg. Dus MSN is zeg maar de hoofdsponsor van hun ploeg. Dat is een cruisemaatschappij. Dus we werden verwacht op dat cruiseschip. En we staan prestatie, lunchen, dat soort dingen. Dat hebben we helemaal niet gezien. En vrijdag hadden wij bericht van de ploeg dat wij de kaartjes konden ophalen. Dat zijn van die kaartjes waar je overal in kunt. Dus moesten we naar de bus neer, vroeg erheen. Nou, er staat daar op een plaats, zeg ik wel, van asfalt. Sidderend heet, geen zuchtje wind. Kregen we de pasjes, toen heeft Rick ons gebeld van, of geappt. Ik ben er nu en kom maar naar de bus neer. Nou, hebben we gezien, hebben we met hem gepraat. En daar had hij wel even tijd voor ons, dat was wel heel fijn.

0: En die is een Nederlander, die doet eens aan concertjes op dit moment. En nou, er was gisteren een afterparty in de Jimmy Woo. Dat deed hij samen met Anson Paak van Silk Sonic. En die twee die hadden een klein cassetje, moesten ze geven. Maar er werden maar vijf nummers. Er werden maar vijf nummers gespeeld door die twee. En de mensen die ervoor betaald hadden, die vonden maar niks. Want dat was geen €300 waard, zeggen ze. Zullen we €300 betaald hebben? Komen ze daar op het podium, vijf nummers en show. Ja. Goed, de organisatie die betreurt dat. En ja, dat is het dan. Oké, okay. Nou, dat is over Bruno Mars. Nou, het is over ook de avonddienst. Morgen is er weer een nieuwe met Ralf en Nienke. En morgen om 7 uur is er ook weer een nieuwe ochtendshow met Wim. En tot die tijd non-stop muziek. Mocht je wat leuks willen luisteren, dan verwijs ik even naar onze luisterpagina. Die vind je op twentefm.nl/luister. Van alles en nog wat is daar te vinden. Onder andere gospel en ook ja, stevige muziek. En met name ook de muziek van de 60s. Eduard Hanauer is heel goed in. Dus ga maar eens even lekker googlen en lekker snuffelen. Bij ons op de site twentefm.nl/luister. Goed. Ik wens je nog een fijne avond.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.zandvoort.nl/luister. Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. In Frankrijk doet de extreemrechtse Marine Le Pen mee aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze zei dat in een interview op tv na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen, al loopt ze dan wel met een enkel band. De projectontwikkelaars achter de wankele wolkenkrabber in New York hebben al meerdere boetes gekregen omdat ze de regels overtraden, meldt de New York Times. Er is vandaag een nieuwe klacht ingediend. De graafwerkzaamheden zouden te ver zijn gegaan. De toren wordt zo goed mogelijk gestut, maar blijft instabiel, zegt burgemeester Mamdani. Bij een ongeluk in het Gelderse Oldebroek is een auto met een baby in het water beland. De auto werd van achteren aangereden, meldt de regionale omroep. Behalve de baby zaten er 3 volwassenen in. Ze zijn uit het water gehaald en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Argentinië is op het WK voetbal door het oog van de naald gekropen. Tegenstander Egypte kwam in de achtste finale met 2-0 voor en leek op weg naar een enorme stunt. Maar in de slotfase scoorde Argentinië 3 keer, eindstand 3-2. En dus mag Lionel Messi nog steeds hopen op een nieuwe wereldtitel. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt dan rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Het is zomer in Twente.
13: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
12: Hier komt Twente samen.
13: Dankjewel
12: dat ook jij erbij bent.
13: Twente FM.
12: De nachtdienst.

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Een mooie tuin? Huzenk Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzenk in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzenkbouwmaterialen.eu.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
8: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Hè? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
12: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek. Lekker woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Woningcorporatie Domein heeft in Glanenbrug 27 nieuwe gezinswoningen opgeleverd aan de Cornelis Houtmanstraat en Willem Barendstraat, ter vervanging van verouderde huizen. De gasloze, goed geïsoleerde rijwoningen beschikken elk over 3 slaapkamers. De renovatie van de oude panden zou te veel ten koste zijn gegaan van wooncomfort en betaalbaarheid. 3 huishoudens keerden terug naar hun oude straat. Burgerforum Losser blijft strijden tegen windturbines net over de Duitse grens. Raadslid Lies ter Haar stelt dat de milieueffectrapportage voor het project Frutslich-Tannen ontbreekt, terwijl de provincie eerder liet weten dat deze wel beoordeeld was. Ze zegt hierover bewijs te hebben van de landkreisgrafschaft Bentheim. Burgerforum Losser stuurde deze week een brief hierover naar de minister. En de coronalockdown had grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen, blijkt uit deel 2 van de serie over de coronaperiode. Jeugdarts Wafé Lasvar van Samen Twente zag vooral bij kwetsbare kinderen meer eenzaamheid, somberheid en angst ontstaan door het wegvallen van school, sport en sociale contacten. Sommige jongeren ervoeren de rust juist als prettig, vooral bij een fijne thuissituatie. Online lessen werden lang niet altijd serieus gevolgd. Dan heb ik nu wel het weer voor Twente. Vanavond neemt de wind af en schijnt de zon eerst nog. Komende nacht neemt geleidelijk de bewolking weer toe. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En morgen zijn er wolkenvelden en de temperatuur kan oplopen naar 25 tot 27 graden.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. De extreemrechtse Marine Le Pen doet mee aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk volgend jaar. Ze zei dat in een interview na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen. En als ze in cassatie gaat, hoeft ze voorlopig ook geen enkel band om. De bestuurder van een pont bij Bunschoten heeft een drukke avond achter de rug. Door een lange file op de A27 gingen veel mensen binnendoor en kwamen bij zijn pont over de Eem terecht. Het dorp stond vol auto's, terwijl er maar 2 op de pont passen, maar iedereen bleef vriendelijk, zegt hij bij RTV Utrecht. De publieke omroep in Hongarije zendt een tijdje geen nieuws uit. De nieuwe premier is de staatsmedia aan het reorganiseren, die volgens hem alleen uitzonden wat de vorige premier Orbán ze opdroeg. In plaats van nieuws zond de publieke omroep nu een berichtje uit wat zei: sorry dat we jarenlang hebben gelogen. De eigenaar van een omgewaaide monumentale molen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen, meldt Omroep Brabant. De verzekering dekt de schade, waarschijnlijk ruim 1 miljoen. De hele kap en de wieken werden eraf gerukt bij het noodweer eind vorige maand. De restauratie is al begonnen. De eigenaar hoopt dat die over 2 jaar klaar is. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP nieuws.
12: Het is zomer in Twente.
13: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
12: Hier komt Twente samen.
13: Dankjewel
12: dat ook jij erbij bent.
13: Twente FM.
12: De nachtdienst.

0: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en drukkers.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
11: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Woningcorporatie Domein heeft in Glaanderbrug 27 nieuwe gezinswoningen opgeleverd aan de Cornelis Houtmanstraat en Willem Barendstraat, ter vervanging van verouderde huizen. De gasloze, goed geïsoleerde rijwoningen beschikken elk over 3 slaapkamers. De renovatie van de oude panden zou te veel ten koste zijn gegaan van wooncomfort en betaalbaarheid. 3 huishoudens keerden terug naar hun oude straat. Burgerforum Losser blijft strijden tegen windturbines net over de Duitse grens. Raadslid Lies ter Haar stelt dat de milieueffectrapportage voor het project Frutslich-Tannen ontbreekt, terwijl de provincie eerder liet weten dat deze wel beoordeeld was. Ze zegt hierover bewijs te hebben van de landkreisgrafschaft Bentheim. Burgerforum Losser stuurde deze week een brief hierover naar de minister. En de coronalockdown had grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen, blijkt uit deel 2 van de serie over de coronaperiode. Jeugdarts Wafé Lasvar van Samen Twente zag vooral bij kwetsbare kinderen meer eenzaamheid, somberheid en angst ontstaan door het wegvallen van school, sport en sociale contacten. Sommige jongeren ervoeren de rust juist als prettig, vooral bij een fijne thuissituatie. Online lessen werden lang niet altijd serieus gevolgd. Dan heb ik nu wel het weer voor Twente. Vanavond neemt de wind af en schijnt de zon eerst nog. Komende nacht neemt geleidelijk de bewolking weer toe. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En morgen zijn er wolkenvelden en de temperatuur kan oplopen naar 25 tot 27 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

0: naar verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
11: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
12: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
13: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een flat in Eindhoven is ontruimd omdat er mogelijk explosieven zijn gevonden. Er zou een enorme stapel illegaal vuurwerk in een kelderbox onder het gebouw liggen. Kort daarvoor zijn twee mensen aangehouden die er waarschijnlijk iets mee te maken hebben. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners weer terug naar huis kunnen. In het Zuid-Hollandse dorp Rokanje is vanavond gestoken in een shawarma-zaak. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media sloegen na de steekpartij drie verdachten op de vlucht. Ze werden een kilometer verderop bij een speeltuin opgepakt. Het Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU, bleek in een debat. Ze vinden wel dat Oekraïne eerst de corruptie moet aanpakken en hervormingen moet doorvoeren. Maar Oekraïne is onze beste bescherming tegen Rusland, zei de parlementsvoorzitter. En Russische atleten mogen weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing van de Russische bond opgeheven. Sporters uit Rusland mochten jarenlang niet meedoen. Eerst vanwege het nationaal dopingprogramma, daarna vanwege de oorlog in Oekraïne. Of de Russen ook onder eigen vlag mee mogen doen, is nog niet besloten. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheid.

0: aan verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bewoners van een flat in Eindhoven, die was ontruimd vanwege de vondst van explosieven, kunnen weer terug naar huis. Er was een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden in een kelderbox. De eigenaar van het vuurwerk is aangehouden, net als een vrouw die nog een andere straf open had staan. Een tentenkamp met dakloze arbeidsmigranten dat vlakbij Utrecht Centraal stond, is weggehaald door de gemeente. Volgens RTV Utrecht sliepen die mensen daar al 2 maanden. Het kamp werd eerst oogluikend toegestaan, maar de laatste tijd kwamen er tientallen klachten over schreeuwen, drugsgebruik en wildpoepen. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand bij een fatbike eerder vanavond. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En het Olympisch schaatstoernooi van 2030 in Tialf krijgt een primeur. Daar wordt namelijk de allereerste Olympische teamsprint gereden. De Nederlandse vrouwen zijn regerend wereldkampioen op dat onderdeel. Er komen ook andere Olympische onderdelen bij, zoals freeride skiën. En de Noordse combinatie verdwijnt van de Spelen, na ruim 100 jaar. Het weer dan nog, van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsken.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft opnieuw een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanvallen van Iran op schepen die door de straat van Hormuz voeren. Ze vinden dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. De Emmy Awards krijgen voor het eerst in 15 jaar een vrouwelijke presentator. Het is actrice Mariska Hargitay. Ze is vooral bekend van haar rol in de serie Law & Order. Daarvoor was ze zelf al 8 keer genomineerd voor een Emmy. Hargitay noemt het een grote eer dat ze de show mag presenteren. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen. Ja,
3: maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een sloot op een bedrijfterrein in Almelo is een brandbare stof gevonden. Het gaat om een kleurloze vloeistof die via een lek van een chemisch bedrijf in de buurt in het water terecht is gekomen. Het spul zit ook in het riool. De oorzaak van het lek is nog niet gevonden. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela 2 weken geleden is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu bijna 3700, 150 meer dan gisteren. Er zijn geen nieuwe cijfers bekendgemaakt over het aantal gewonden of vermisten. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat er een grote hoeveelheid vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De flat erboven moest ontruimd worden om het vuurwerk veilig weg te kunnen halen. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug naar huis. En op het WK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Colombia en is door naar de kwartfinales. Na 90 minuten spelen stond er nog 0-0 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Penalties moesten daarom de doorslag geven. De Zwitsers moeten het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.